0: food for your woofers.
1: Ja, hiermee kon je even de installatie checken. En zijn je speakers nog heel? Dan is het goed. En zo niet, ja, dan heb je hem lekker tol uitgezet. Dat kan gebeuren in deze House Industry 333. Speedy J en Pullover als eerste na de break van 2 uur. Welkom in alweer een uur House History 333 live te beluisteren op RGR Dance in Vlaanderen en in Nederland in de regio Haaglanden via Legacy. Ja, en soms kom je van die tracks in deze lijst tegen die eigenlijk echt wel iets betekend hebben in de house muziek. Want we gaan helemaal terug naar 1988. Jawel, zo ver gaan we. Toen eigenlijk hiphop heel populair was en hiphop lichtjes aan begon te veranderen richting de

0: Is wie 333 met DJ Jurgen op 87, Higher and Higher. Zijn echte naam is natuurlijk Jurgen Rijkers. En je kent hem natuurlijk ook onder het project Alice DJ. En zijn grootste hit was natuurlijk Better Off Alone. Stond hij in de lijst? Ik zie Joey hier de studio toevallig binnenlopen.
1: Want ik heb hem gedraaid.
0: Oké. Ik had het liever andersom gezien. Die Higher and Higher had voor mij op wat verder weg mogen staan. En Better Off Alone wat hoger. Maar ja.
1: Ja.
0: Kijk, ik heb hem niet samengesteld.
1: Soms gaan die dingen zo. Hè?
0: Volgend jaar ga ik hier een beetje best en wat meer doordrukken, denk ik.
1: Je kan het proberen.
0: Ja, ik ga het ook proberen, ja. Out of Grace hadden we ook nog op 86 met Anglia. Ja, dat is echt een cultklassieker, hè. Trance van de bovenste beste plank. Hier in de House History 333. En wat is dit een vette track op 85? Express 2, Smoke Machine.

Ja, ook een beetje ragga in deze lijst. In de House History 333. SL2 en On a Ragga Tip. Ja, en zo heb je heel veel variatie in de lijst. En zo hebben we dat natuurlijk graag. 83 zijn we nu aanbeland. Back once again will the renegade master. D4 damager. Power to the people. Back once again will the renegade master. D4 damager with the

Ja, in België, in Vlaanderen zou men zeggen goepoeiers. White Line van Creed Snero draait om en je krijgt Dirk Orens. Hij heeft die track destijds gemaakt. Dat was nummer 82 en uitgebracht trouwens op het legendarische Belgische Bonsai Records label. En nu heel wat anders in de lijst. Daft Punk op 81 met One More Time.

extra bijzonder, deze House History 333 op Legacy. En we hebben het misschien nog niet zo vaak gezegd, maar... de naam Legacy... komt eigenlijk in zijn knipoog naar Seedance. Maar hoe dat allemaal precies zit, dat vertellen we nog wel eens een keer. Wat is een lang verhaal. Ondertussen blijven wij gewoon de knallers draaien in deze lijst. Nummer 80 hadden we net George Morel en Let's Groove. En LA Style met James Brown is Dead op 79 nu.

Ideale plaat om je zenuwstelsel te testen. Deze The Boss en On The Run op 77. En daarvoor het legendarische Sky and Sand van Paul Kalkbrenner in de House History 333. Nummer 76 is voor Joe T. Vanelli. Dit is Play With The Voice.

Eigenlijk heet deze plaat voluit Play With The Voice in Germany. Inderdaad, maar zo staat het hier niet op mijn scherm. Joti Vanelli op 76 in onze lijst. We knallen lekker door richting 3 uur en dan mag ik nog een uurtje gaan. En daarna neemt Joey nog van mij over. En dan vanavond krijg je de grote finale met

0: Steve Silic Hurley en Jack Your Body. Ja, ik zal maar niet zeggen wat het letterlijk betekent als je het zou vertalen. Maar dat laat ik aan uzelf over om dat een keer te checken. Jack Your Body dus op 74, met daarvoor ook nog Carlos de Silmarillia stond op 75 in onze House History 333.
1: The baseline is coming.

me on the stage. Yeah, that's what they want to see.

Johnny Vicious. Zijn echte naam is John Coluccio. Hij komt uit de States. En het was in 1999 een hele grote club- en discotheekhit. Vooral ook een track die heel toepasselijk was on Sundays, want daar was heel wat naakt en veel meer te zien. Fuck Me on the Stage, dat kon je daar letterlijk nemen. Ja, zo is dat. We stonden daarmee op 73 in onze lijst. En dit is

uit het land van de reizende spaghetti. Italië dus. Mauro Picotto en Proximus. En daarmee stond hij op 71 in de House History, 333. Poh. Ja, de cijfers worden kleiner en de hits worden groter. En het is genieten. Wat een topschijven. Nummer 70, ook een van mijn favorieten. R&B, Love is an Ocean.

boven van deze positie. 69, Main X en 88, 2D Piano in de House History 333. Ja, de ene klassieker na de andere, zoals

0: The House History 333. En vreemd genoeg, deze houseplaat verwijst eigenlijk naar een rockopera. De bekende rockhop-opera Quadrophonia van The Who natuurlijk.
1: The House History 333.

Ik zeg heten helaas, want hij heeft het tijdelijke voor het eeuwige verhaald. Helaas omgekomen bij een vreselijk verkeersongeval. Maar zijn muziek leeft verder in ons en dat is heel fijn om te weten. Hij was trouwens afkomstig uit het Belgische Schoten. En is wel een leuk verhaal om te vertellen. Jaren geleden heb ik daar een tijd gewoond. Een tijd, nu best wel lang eigenlijk. 14 jaar om precies te zijn. Ik ging wonen op de Churchilllaan in Schoten. Dat is niet zo ver van Antwerpen. En ik kwam er jaren later achter dat het huis naast mij, dus mijn buren eigenlijk, dat was het ouderlijke huis vroeger van dat boy Tommy. Daar heeft hij dus gewoond. Maar dat is dan vreemd als je daar jaren later achterkomt. Het was trouwens een hele fijne, bescheiden kerel die ontzettend veel talent had. Hij heeft ook nog heel wat andere fantastische tracks gemaakt. Denk maar aan het Danger Hardcore Team met Alone. Daar vertellen we misschien later nog wat meer over in deze lijst. Maar ondertussen zijn we aanbeland bij 65. Ook al eentje waar serieus wat stof op lag.

Ik kreeg hier net de vraag van collega Erwin of die D-Shake ook een grote hit was geweest. Clubhit dan, wel te verstaan, in België. En dat kan ik formeel bevestigen. D-Shake met ja. Op 65 in de lijst en daarvoor Da Boy Tommy op 66 Halloween. En deze 64 was voor de Italiaan Marco Carola. Eigenlijk is hij een van de grondleggers van de techno-scene. Van de tech house en de minimal techno. Avalanche was dat. En zo zijn we allemaal aan bij 63. Die is voor Dennis Ferrer. En hey, hey!

0: en veroverde de hele wereld.
1: En GR en Legacy presenteren The House History 333. Zet hem knoeperhard en geniet. Dit is The House History 333.

Eigenlijk is dit een ongelofelijke track, want er komt eigenlijk helemaal geen melodie in voor. Het is puur gedrum. En zo gaat het 9 minuten aan een stuk door. En toch staat hij zeer hoog in onze lijst. Is het een echte clubklassieker geworden? Deze geweldige Plastic Man en Spastic. In onze House History 333. Klein applausje daarvoor. Ik ga je zo meteen in de veilige schrappen naar eigen goeddunken onveilige handen laten van collega Joey. Die mag zo meteen de lijst hier verder zetten. Ik ga nog wat genieten van mijn weekend. En ondertussen blijft hij hier maar doordrummen. Zullen we er een einde aan maken? Laatste plaat voor 4 uur. Svensson en Gielen. Dat is dan natuurlijk de beroemde Johan Gielen. Heeft ooit nog een eigen radioshow gehad op C-Dance in Vlaanderen. Dit is The Beauty of Silence.

0: appelsapje in, hè? Je hoort er toch Eva Braun in, Nebrahama en Future Love.
1: The House History 333.
0: Plaatje stond op nummer 60 in de House History 333. En zo gaan we langzaam richting het einde van de lijst. Straks om 9 uur. Net voor 9 uur, dan zal Erwin van der Bliek de nummer 1 aan je presenteren. Welke dat is, dat blijft natuurlijk geheim tot het moment. En er wordt heel vaak gevraagd, is de lijst dan ook online te bekijken? Het antwoord is nee. We publiceren hem pas als de lijst straks...

Jozef Zanoitsi, dat was de naam van die onderzeeboot. En de muziek was natuurlijk van Das Boot, van de soundtrack van de film die we allemaal kennen, zeker. Het is bijna 4:15 op de vrijdagmiddag. Het is de House History 333 met alleen maar gave platen. Die herinneringen naar boven brengen van leuke housefeestjes van vroeger. Of gewoon ja, de tijd dat je jong was, dat soort dingen. Krijgen berichten binnen via de WhatsApp 06-5139-5139. Onder andere van Wessel Rubinski vanuit Nijmegen met de tekst Klinkt goed. Ja, daar doen we het voor. Doe mijn vriendin een lofje even de groeten van Sunny. Die zit er te werken en ik ben lekker aan het klooien buiten. Nou, als het dan maar even niet regent. Als je ook een berichten wil achterlaten, dat kan via de WhatsApp 06-5139-5139. De komende 2 uur ben ik bij je met de gaafste platen ooit gemaakt. We gaan zo meteen naar nummer 56. 3-in-1 Reflect. Eerst nummer 57. Een plaat waar denk ik 321 remixen van gemaakt zijn. Het zouden er ook 322 geweest kunnen zijn. Het is Robin S. en Show Me Love in his House History 333.

0: Nummer 56, 3&1 en Reflect.
1: House History 333.
0: Ja, we hebben er nog een paar te gaan hoor. Hartstikke leuk, tot 9 uur vanavond te zitten. House History 333 met de beste houseplaten ooit gemaakt. En ja, gaaf dat al die reacties binnenkomen. Ook via Discord zijn ze al sinds gisterochtend 9 uur bezig. En eerder dan dat wij begonnen vanochtend om 9 uur zaten ze al helemaal klaar met de mooie verhalen bij de platen via Discord in de HT1000 groep. Vinden we natuurlijk onwijs gaaf. Dankjewel daarvoor. Leuk dat jullie hier zo leuk meedoen de hele dag. En ik zie voorbij komen dat ze honger hebben. Dat de frieten in de airfryer gegooid moeten worden. Nou, ik zou zeggen, als je ergens dicht in de studio bent hier in de Rijswijk van Legacy, dan houden we ons aanbevolen voor ook wat lekkere fritten.
2: Patatten.
0: Ja,
2: jullie zeggen patat.
0: Ja, maar ik kom uit Brabant, dus voor mij blijven het altijd frieten.
2: Oké, goed zo.
0: Ik heb een berichtje binnengekregen met de tekst: maakt mij niet uit wat er verder gebeurt, maar ik hou van jullie allemaal.
2: En dat komt van?
0: Dat weet ik eigenlijk niet. Tering, wat lekker. Is er nog een aftertje? Ja, dat is natuurlijk wel leuk. En daarom heb ik jou er ook even bij getrokken, Vince. Want jij bent van Seedance van vroeger.
2: Ah, ik dacht dat je ging zeggen, jij bent van de afterparties. Maar dat is niet waar.
0: Niet meer misschien. Nou, maar jij was het wel. Want in de tijd dat Seedance groot was in Vlaanderen, toen draaiden jullie natuurlijk de platen die nu bij ons de house classics zijn. En toen hadden jullie altijd na zo'n dag een party.
2: Ja, klopt. Ja, dan deden we de House History 100, was dat dan, hè, de top 100. En dan nadien deden we in High Street, in Hoogstraat, vlak tegen de Nederlandse grens. En later is dat uitgebreid, dan deden we zelfs op een gegeven ogenblik, deden we op 4 verschillende locaties, verspreid over heel Vlaanderen, 4 verschillende discotheken, deden we dan zo'n afterparty. En toen reden Bjorn en ik onder andere nog met vinylbakken in de auto rond, hè, want nu is dat allemaal heel eenvoudig.
0: Allemaal digitaal.
2: Een USB-stickje gewoon. Ja. Maar wij moesten echt nog met onze platen van de ene naar de andere locatie rijden, s'nachts, en kijken of we het gingen halen. Want die lagen best ver, sommige lagen honderden kilometers uit elkaar. Dus,
0: had je dat je private Seedance jet?
2: Ja,
0: of ging dat echt nog met
2: dan,
0: de wagen?
2: Je had dan het Caravelle in Hoeselt, dat is helemaal in Belgisch Limburg. Je had de Zenith, waar lag dat nu weer? Dat weet ik zelfs niet, ergens in West-Vlaanderen. Mm-hmm. Dan had je de Lamborghini, in de volksmond.
0: Ja, legendarische discotheek.
2: Ja, waar Bjorn ook nog een beetje mee tussen heeft gezeten.
0: Ja.
2: En dan High Street of Dixies in Braschaat. En dan deden we die allemaal samen. En dan hadden we meer dan 10.000 mensen die daar kwamen feesten.
0: Nou, leuk om misschien eens even te roepen. Dan laat maar weten via de WhatsApp 06-5139-5139. Dat is 06-5139-5139. En via Discord natuurlijk, via de groepen. Zou je ervoor openstaan om naar een feest te komen als we bijvoorbeeld volgend jaar de nieuwe House History, dat is niet bijvoorbeeld trouwens, maar als we volgend jaar de House History 333 doen, zou je het dan leuk vinden als we na dat gezellige ding op vrijdag gewoon een feest gaan geven ergens in het land, in Nederland of in België, om daar gewoon al die houseplaten ook gewoon met elkaar te vieren. Benieuwd of je daarvoor open staat. Dit is de House History 333, zometeen op 54, Armand van Helden, en nu eerst de Prodigy op nummer 55.

0: toch wel een dingetje, Erwin.
1: Wat?
0: Ja, nou, hier op de chat.
1: Ja.
0: Jij komt in beeld staan.
1: Ja.
0: En iedereen heeft het alleen maar over Erwin van der Bliek.
1: En ik ambieer niet eens een tv-carrière. Kan je nagaan?
0: Ja, die Bliek is een topper. Daar is Erwin.
1: Goedemiddag.
0: Dus ik denk van, nou,
1: hè?
0: Dat hoor ik ze niet zeggen als ik hier kom staan.
1: Nee.
0: Joey is een topper. Nou,
1: zullen we even kijken wat er gebeurt als we ruilen van plek nu?
0: Zullen we het even doen?
1: Ja,

moeten door. Nou ja, weet je, wat dacht je van nou? De house is er weer 333. Het is 5:10. Tot 9:00 vanavond zijn we erbij met die gave platen. Reageren kan. En dat mag ook als het iets anders is dan alleen maar Erwin van der Vliet. Op nummer 52 zometeen een plaat die iedereen zeker kent. Kadok, een Night Train, een van die grootste, nou, een van de grotere house klassiekers ooit gemaakt. Eerst nummer 53, Fats & Small, hier is Turnaround. Hey!

zelfs op televisie waar je mee kan kijken op legacy.nl. Staan zelfs bewegende treinen nu naast het plaatje. Want als je kijkt naar de legacy.nl website, dan kan je ook meekijken in de studio. Ja, nou weet ik het wel. Dan zie je welke platen we draaien. Je kan kijken in de studio. Die vette studio van Legacy, die is best wel cool geworden. We hebben de afgelopen maanden echt keihard aan gewerkt dat we hier gewoon een vette sound kunnen creëren. En op de mengtafel staat in het vakje ook Freak Studio. Dus dan weet je dat het goed komt. Een Freak Studio met Freaks. En dan komen er 333 gave plaatjes uit de lijst. En oh ja, ik moet nog even roepen trouwens. We hadden net dat experiment waar iedereen riep Erwin van der Bliek, Erwin van der Bliek. Maar het is gelukt. Ik heb ook een hele lijst met Joey. Dankjewel. Dankjewel. Ben ik blij mee. We gaan nog even door. We gaan zo meteen nummer 50 draaien. En dat is wel een beetje zo'n momentje om even bij stil te staan. Want dat betekent dat we toch echt langzaam aan het laatste deel van de lijst gaan beginnen. Maar voordat het zover is, hebben we nog genoeg te draaien. Dit is nummer 51. Drax Limited, number 2. We gaan 6,5 minuut lang luisteren naar Amphetamine.

afterparty. Ergens een keer als we de House History 333 gedaan hebben. Mensen vragen al gelijk, mag ik kaartjes? Zover zijn we natuurlijk nog niet. De House History 333. Wat gaaf dat de radio was. En wat gaaf om dit samen met jou te beleven. Al die gave tracks van vroeger. Al die herinneringen van vroeger die bovenkomen. Velon, die luistert ook mee vanuit Hoorn. Knallen met die knijters, schrijft hij in de app. En de combo België-Nederland werkt echt heel fijn. Dat mogen jullie vaker gaan doen. Nou, ik heb nieuws voor je, want volgend jaar dan doen we het gewoon zeker weer. Arthur Kruid schrijft, super initiatief. Het is genieten. Succes met de laatste loodjes. Groeten van Arthur Kruid. Nou, dat en meer komt.

0: Tori Amos, een professional widow. Op het scherm op de studio kwam ineens een Black Widow, maar dat was Jan. Hemmo, hoe kom je daar nou weer bij?
1: Dat is toch ook een widow?
0: Ja, dat klopt. Ja.
1: Ik weet niet hoe het met de man van Tori Amos is, maar...
0: Nou, die is denk ik nog geen widow, denk ik. Oh.
1: Ja, misschien ook wel weer zo.
0: Nou, tenminste, voor zover ik weet,
1: maar Tori Amos nou gewoon door snoetel gezet.
0: Ah, is beter. Nee, die is nog niet dood, hoor, Tori Amos.
1: Nee, de man.
0: Goed, dit wordt ingewikkeld.
1: En door.
0: Ja, precies. Het was een jaar of 30 geleden. Ik was een jaar of 14. Een klein Joeytje, want jij komt uit het bouwjaar 82. Ik luisterde destijds naar een radiozender. Dat heette Radio Club in Rustwezel op 107.2 FM. En ik hoorde daar een plaat. Pas jaren later leerde ik de plaat opnieuw kennen. Want in die tijd wist je natuurlijk helemaal niet wat je dan hoorde. Je kon het niet shazammen, je kon het niet vragen. Maar wat een plaat. Hij staat op nummer 49 in de House History 333. Het is Arpeggia van de Mackenzie featuring Jesse.

9 mei 2017 overleed hij. Hij werd slechts 47 jaar oud. Robert Miles. Het werd destijds omschreven als Dreamhouse. En ik heb me laten vertellen door Nicole, die in de studio is, dat deze plaat geschreven is als een soort van cool down aan het eind van de avond. Dat je niet uitknalt met een banger, maar dat het gewoon een rustig plaatje is om langzaam richting je auto te geleid te worden. Ja, Robert Miles hoorde je op nummer 48 en Children in the House History 333. De WhatsApp die staat nog steeds voor je open op 06-5139-5139. 06-5139-5139. Laat je herinneringen maar doorkomen via de WhatsApp.

333 tracks die de dansvloeren vulden. Die jou compleet uit je panty lieten gaan. Dit zijn twee dagen lang de beste beats ooit gemaakt. De House History 333.

0: Ik ben op zoek naar The Fly Is Dead. Er zit namelijk een vlieg op mijn scherm. En dat is niet gelogen. Waar is The Fly Is Dead als je hem nodig hebt? Het was nummer 46, Yves de Ruiter en Calling Earth in de House History 333. Deze Yves de Ruiter die had natuurlijk veel meer andere platen nog. Onder andere The Rebel. Die hebben we volgens mij eerder al gedraaid in de lijst. Want die heb ik voorbij zien komen bij het produceren van het geheel.
1: The House History 333.
0: En wat is het genieten. Wat zijn het toch allemaal gave tracks die we voor je mogen draaien. We zijn gisterochtend om 9 uur begonnen om 333 platen te draaien. En vannacht hebben we hem herhaald. Tussen 9 en 9. Dat is het mooie als je om 9 uur begint met de lijst en je eindigt om 9 uur. Dan kloppen de uren ook. Dat is mooi, hè? Vannacht doen we dat nog een keer. Dus ja, je kan wel lachen. Zit er iemand in de studio te lachen? Maar het is gewoon zo. Vanavond na 9 uur, als je denkt van... Hey, ik was om 9 uur vanochtend nog niet wakker. Dan doen we gewoon de hele nacht nog een keer de herhaling van de laatste platen uit de lijst. Dan beginnen we dus straks om 9 uur met nummer 172 uit mijn hoofd. Even kijken. De WhatsApp van The House History 06-5139-5139. Komen leuke berichten binnen. Even kijken hoor. Hallo luidjes in de studio. Het is weer ouderwets genieten met de beukers. Heel erg bedankt voor deze ultieme toevoegingen van Pukstertje. Leuk. En wat een onwijs lekkere lijst is genieten met veel speakers erbij. Is de lijst ook ergens terug te zien om te kijken wat voor lekkers er allemaal in staat. Nou Ramon, je mag straks wel zien wat erin gestaan heeft. Maar we houden dat toch lekker eventjes voor onszelf.

komen ze later nog tegen in de lijst. De Cherry Moon Tracks, je hoorde Needle Destruction. En die andere is natuurlijk de House of House. Die staat redelijk hoog in de lijst. Dus hou je radio aan als je dat een leuk plaatje vindt. Ik vind hem fantastisch. Dus ik hou mijn radio zeker aan. Maar ik beloof dat ik dat ook ga doen. Want ik ben natuurlijk hier. Nou, oké, whatever.

Komt een appje binnen van Romarius. Die schrijft een ideetje. De DJ-naam vermelden in de videostream. Nou, dit was DJ Tiesto. Flight 643, bij deze aan jouw vraag voldaan. Ook nog een berichtje binnengekregen van Nicole. Hey, Mr. DJ, lekker lijstje hoor. Met de ene vette track naar de andere. Nou, dat is absoluut waar. En er komen nog heel veel gave vette tracks aan. Nog 41 om precies te zijn. Dit is die nummer 41. The Prodigy en Android in House History 333.

The Prodigy en Android. Normaal ben ik niet zo van Android. Liever iOS. Ja. Maar goed, voor deze keer maak ik dan toch een uitzondering. Het was nummer 41 in de lijst. Ach, wat is het leuk. Het wordt gewoon bij elke plaat die we draaien nog gewoon vetter, nog gezelliger, nog fijner. En in de chat zie ik alles met eten en drinken voorbij komen. Ik ben ook ongegeneerd nootjes aan het eten. Maar ik heb toestemming gekregen. Ik mag de camera aan laten staan. Dat zal ik dan maar doen. De House History 333. Leuk dat we het samen kunnen beleven met nu nummer 40. Het is Sickness X.

Nummer 40 in de lijst was voor Cygnus X en die Orange Theme. Berichtjes die binnenkomen van Udo. Ik ga een pizza bestellen. Zo met deze beats bijna weer een extra topping kiezen. Ja, dat is natuurlijk iets wat je zou kunnen doen. Dat is misschien een beetje voor de vroegere tijden. Hè? En Viola die schrijft: ik ben nu al in diepe rouw aan het geraken van de

0: eigenlijk gewoon over 2 weken. Hè? 7 Days and 1 Week BBE. Ze hadden nog een andere plaat die in Nederland iets minder bekend is. Die heette Desire. Wat eigenlijk ook gewoon best wel een vette track is. Ik zou hem even checken. Desire. Misschien dat hij dan volgend jaar ook nog in de lijst gestemd kan worden of zo. Het is 5:10 op de vrijdag. Ik heb steeds het gevoel dat het diep in het weekend is. Maar het is vrijdag. Het is tweede hemelvaartsdag vandaag. De 15e van mei. Goed dat je erbij bent. Dit is de House History 333 met een plaatje wat... ja, sorry. Ja, ik ben er echt. Wat zit hij er toch steeds doorheen te lullen? Erwin, dat moet je niet meer doen. Plaatjes die er doorheen lullen.
1: Laat mij er buiten.
0: Oké. Okay. Yeah. It's great. Ja, yeah, ja. Yeah. Premier is great in the party.

0: Even een vraagje, Erwin.
1: Ja.
0: Horen wij met ons allen op hetzelfde moment? Of is er een kabelverbindingsversnelling ergens in Nederland?
1: Ik geef jou als dit radiogebeuren afgelopen is daar uitgebreid antwoord op. Want dat zou te lang duren.
0: Ja. Ik vind het heel leuk, de chat op Discord. We lezen hem natuurlijk de hele dag mee. Elke letter die geschreven wordt, die lezen wij ook.
1: Heerlijk.
0: Ook alles in de WhatsApp. Maar ik zit me soms echt te verbazen van wat de fuck, waar gaat dit over?
1: Ja, je hebt soms vragen waar je even over moet nadenken.
0: Ja, ik vind het wel heerlijk.
1: En dit was er zo een. Ja.
0: Dus ik herhaal hem nog even.
1: Heel graag.
0: Horen wij met z'n allen op hetzelfde moment? Of is er een kabelverbindingversneller ergens in Nederland?
1: Een kabelverbindingversneller. Scrabblewoordje, lekker scrabblewoordje.
0: You make my day.
1: Ja.
0: Oké, ik kom uit Roosendaal. Ik woonde op de grens van Essen in België. Ja, dus ik ben opgegroeid met de Belgische radio.
1: Ach.
0: Met de Belgische artiesten.
1: Ach.
0: En met de Belgische houseplaten.
1: Okay.
0: En met de Belgische discotheken.
1: Ik begrijp het.
0: Dus ik ben heel blij dat er ook Belgische tracks in de lijst staan.
1: Nou, daar komt ie, hè?
0: Ja, Jan Vervloed is de man die achter dit project

0: echt een bijzonder moment. Het zal wel aan de wijn liggen. Maar Erwin, die staat hier dus, de Bliekmeister ook wel genoemd. Die staat hier dus ineens met zijn koptelefoon. Die ramt dat ding in die koptelefoonversterker hier. Er kunnen namelijk vier koptelefoons in het kastje.
1: Zeg, wat ben je nou aan het doen? Ga weg, rot op. Ga uit mijn aura, 1,5 meter. Zeg, wat ben je aan het doen? Dus hij loopt weer weg. En vervolgens zegt hij, ga je nog wat doen? Dan kijk ik op de klok.
2: Ja.
1: Ik ben gewoon klaar.
2: Ik zei gewoon, lieve Joey, was jij van plan om nog iets te gaan doen?
1: Ik zat er zo lekker in.
2: Nou, zegt hij. Ja, dan is dat het verschil tussen water drinken en wijn, mensen.
1: Nou, oké. Toelichten. Ik ben normaal eigenlijk altijd iemand van achter de schermen.
2: Ja.
1: Doen wij maar zo min mogelijk uren, doe jij het maar.
2: Ja, dat is niet gelukt.
1: Dus er viel iemand uit, moet ik er ook bij zeggen. Ja, dus daarom, want ik deed eigenlijk alleen maar de uurtjes tussen 9 en 10 ochtends. Dus ik mocht vandaag tussen 4 en 6 nog 2 uurtjes doen. En nu zit ik er zo lekker in. Dat ik gewoon vergeet dat mijn tijd voorbij is.
2: Ja, ik zeg toch gewoon wegwezen, jongen.
1: Ja, of maken we er een 666 van?
2: Het maakt mij allemaal niet meer uit ook.
1: Dan zetten we 666 met alarma op 1.
2: Lekker, man.
1: Ja?
2: Ja.
1: Goed plan. Ik ga nu gewoon even... Ja, laat ik nog even wat zeggen. Hoe langer ik praat, hoe groter jouw probleem is om om 9 uur uit te komen.
2: Ach.
1: Dan lopen we dus uit en dan kunnen we langer genieten van de House History 333
2: op
1: tracks.
2: Op een mooie dag als deze zie ik geen probleem, hoor. Nee.
1: Nou, ik zeg dag. Dit was het. Volgend jaar dan doen we hem gewoon nog een keer, tenminste voor mij. Maar het goede nieuws is...
2: Je moet echt gaan, hoor.
1: Ga niet. Marco Borsato even...
2: Ga dan toch eens weg, man.
1: Wat is er? Kom erbij.
2: Ga nou toch eens weg.
1: Oh, wat? Je moet even in de microfoon praten.
2: Het hele team erbij, ook gezellig.
3: Ja, we zijn live op de radio.
1: Ja, ik...
2: Zenden ze dit uit? Nee, toch?
1: Afscheid nemen bestaat niet, dus jij gaat er even door.
3: Ik weet niet bij jullie... Okay, sorry.
1: Oh, je wilde niks zeggen?
3: Jawel, ik wilde een vraag stellen, maar die hoeft niet in de uitzending.
1: Oké, maar dan ga ik dit... dankjewel. Volgend jaar ben ik er weer zometeen Erwin van Blik met 3 uur lang de laatste tracks.
4: House begon in Chicago en veroverde de hele wereld. House history. 333 tracks die de dans

0: Zeker wel.
1: De House History 333.
0: Monica Kloeze was dat hier in de House History 333. En je hoorde Latin Lover. Even een kleine vraag aan de afdeling techniek. Anders zegt Joey, zou jij Chicane even klaar willen zetten met Offshore? Die heb ik zo nodig, die heb ik weggegooid. Dit was een interne mededeling live op de radio. Wat goed, hè? Hé, lekker, het is vrijdag en het is tweede hemelvaartsdag. En

0: Ik draaide deze plaat een keer op de radio. En toen werd ik geappt door iemand die zat met het hele gezin in de auto. En de kinderen van die vader en moeder die voor in de auto zaten, die zaten op de achterbank. Zeg papa, mama, wat maakt deze vrouw rare geluiden?
1: The House History 333.
0: En dan mag je dat als ouders gaan uitleggen, weet je. Leuk is dat, misschien is dat nu alweer gebeurd. Op 32 in de House History.

0: draaien ze allemaal helemaal in de finale van deze heerlijke lijst. Je hoorde de allereerste hit van Rollo, Sister Bliss en natuurlijk Maxi Jazz, die niet meer onder ons is. Faithless en hun allereerste rammer, Salvamea. De vraag is, komt er nog meer Faithless voorbij? Dit is mijn manier om daarachter te komen. Lekker te blijven luisteren naar RGR Dance en natuurlijk naar Legacy in de House History 333. Achter een beeldscherm zit een man die je net nog op de radio hoorde. Wat staat er allemaal op je beeldscherm? Joey Kuivoets.
1: Heeft u nog interesse in een picknicktafel?
0: Een picknicktafel? Altijd?
1: Ja, ik heb namelijk een goed idee.
0: Ja.
1: En dat idee is, we zitten op de Discord-pagina in de WhatsApp een hoop. Honderden berichten, hè, honderden, zowaar duizenden van de nieuwe fans van de House History-lijst. Hoe leuk zou het zijn als we nou volgend jaar die lijst doen, dat we gewoon iedereen gewoon uitnodigen? Maken we er gewoon gelijk een gezellig ding van.
0: Gezellig.
1: Een Amerikaans feest, iedereen neemt dat mee.
0: Ja, ik ben een mensenmens.
1: Ja, toch?
0: Ja, hartstikke leuk, joh. Laat maar komen,
1: joh. Als de picknicktafel dan meegenomen wordt, dan komt dat helemaal goed.
0: Fantastisch. Dan wil ik ook een mand en een kleedje. Anders is het geen echte picknick,
1: hè? Ja, met zo'n mand met van die ruitjes. Een rode, met die witte en dan die rode vierkantjes.
0: Oude picknick.
1: Maar ik vind het wel een goed idee. Laten we naar die radio's gewoon interactief maken met elkaar.
0: Ja, ik vind dat gezellig.
1: Dan kunnen we ook roepen van, hé, hoe gezellig is die? Al die mensen,
0: ik vind het een supergoed idee. Ja, gewoon volgend jaar lekker picknicken tijdens
1: de haha. Dat gaan we doen, absoluut. Ja,
0: ik ben absoluut een voorstander. Ja. Als er nog meer goede ideeën zijn, horen wij het natuurlijk graag.
1: Community building, daar zijn we nu aan doen.
0: Ik hou ervan. Ja. Mensen, de finale van de lijst. Ik zie jou daar een drankje zonder ijs. Wil je even lekker wat ijs in je drinken anders? Heb ik bij me.
1: Hey, 25 euro per persoon rekenen, dan komen we. Nou, dan komen we.
0: Is die gelijk 10 keer lekkerder, hè, dat drankje?
1: Ja,
0: wat een ijsblokje al niet kan doen, mensen.
1: Zijn de rekeningen ook weer betaald?
0: Heerlijk, heerlijk. Nou, ik zou zeggen, blijf reageren via de app en via alle chatgroepen in de wereld. Gooi ze maar op, al je leuke ideeën. Wij staan er open voor. Dit is nummer 31. Pete Heller. Big Love.

0: Ai, ai, ai. Alle luisteraars van RGR Dance in België, die staan nu op de tafel te dansen. Ik zie het gewoon voor me. Oi, oi, oi. In Vlaanderen was dit een enorme knijter. Long, long time ago. De Pusher was dat. En Sinti. Op 30 en op 31 geven mijn favorietjes Pete Heller en Big Love.
1: The House History 333.
0: En het gaat dat door. Het houdt hier op, mensen. Zeker niet voor 9 vanavond. Het is niet normaal hoeveel reacties we krijgen. Overigens, als je vandaag veel hebt gemist van de uitzending van de House History 333. Niks aan de hand, want zometeen als wij de nummer 1 hebben gedraaid, dan gaan we nog een keertje terug naar 9 vanochtend. En kun je de hele laatste dag in de nacht nog een keer terug horen.
2: Heb jij de opnameknop ingedrukt vanochtend?
0: Ik heb hem recht gedrukt, ja. Ja. En ik had ook genoeg tape, dus dat komt allemaal, zeker allemaal goed. Joey, wat gebeurt er allemaal in de socials?
2: Ja, er gebeurt van alles via 0651395139. Komen leuke berichten binnen. Ah. Joris, die zit lekker aan een corona-fotootje erbij. Goede muziek, wat wil men nog meer? En hier is een berichtje van Maurice. Leuk, schande dat ik dit station nog niet eerder heb ontdekt.
0: Kijk.
2: Maar luister de hele dag naar de classics. Trap Down Memory Lane. Hij heeft een half boek geschreven.
0: Hey, maar Maurice, één dingetje even hoor. Beter laat dan nooit, hè?
2: Ja, maar zo is het ook. Maar hij heeft een heel boek geschreven. Het gaat door. Gaat het na 9 nog door met deze fijne knijters en bijvoorbeeld een afterparty mix? Nou, dat hebben we niet. Maar de afterparty mix is eigenlijk gewoon de programmering van Legacy. Zo kan je het ook zien.
0: Ja.
2: En, nou ja, we gaan natuurlijk herhalen. Dus de komende 12 kan je nog genieten. Ja. Hij wil een mix aanleveren. Nou, die mag je altijd sturen. Studio@lega-c.nl.
0: Zo simpel is het.
2: En dan nog eentje. Zo lekker dit. Het gaat maar lekker door. Goed idee, die retro-dag. Gewoon weer zo'n feestje, maar dan geen lijst. Ik ga ervoor. Dit zijn gewoon de dagen waar je zo vrolijk van wordt. Er bestaat geen beter medicijn tegen een kuthumeur dan deel te nemen en uit te maken van dit.
0: Heb je haast?
2: Leuk is dat? Ja. We moeten platen draaien.
0: Lekker.
2: Dank je wel.
0: Ik ben gek op al die reacties. En ja, we zeiden het al eventjes net. Als dit programma afgelopen is, de House History 333, dan is Legacy er wel nog steeds.
2: Wacht even. Oh, er wordt een vraag.
0: Dit is een betoog, maar goed.
2: Ja, maar het is heel belangrijk. Het filletje wat nu draait, dat is een trackje.
0: Ja, dat is een loopje uit een track en ik weet bij God niet meer welke dat is.
2: En dat is dus nu de juiste vraag die gesteld wordt.
0: Ja, maar joh.
2: Waar komt het vandaan?
0: Nou ja, het is moeilijk Shazam als wij eronder door gaan. Ja. Oké, 5 seconden dan. Even Shazam, doe maar. Nou, ik hoop dat je hem hebt. Veel meer kan ik niet voor je doen. Sorry.
2: Ga je dan nummer 29 draaien?
0: Ik ga nummer 29 draaien. Ik zal even zeggen dat wij van Legacy niet alleen maar in de lucht zijn met de House History Live, maar we zijn er 24/7 online en op DHB in de regio Haaglanden. En het is gewoon altijd leuk. Dus ik zou zeggen, ook als je de lijst hebt geluisterd, blijf op Legacy, want hier gebeurt het echt hoor. Dit is nummer 29 inderdaad. Het is Niels van Gogh en het legendarische

is de finale van de House History 333. Je hoort hem live op Legacy, maar zeker ook op RGR Dance. En dat in zo goed als heel België. Daar zijn we natuurlijk hartstikke trots op. Ja, lekker man. Je hoort inmiddels 28. Dat was Capricorn en 20 Hertz. Ook hoorde je nog 29. Niels van Gogh en Pulvacht voor hem. Hij heeft eigenlijk hierna nog heel veel andere nummers gemaakt. Maar zo succesvol als die eerste van hem, ja, eigenlijk niet weg. Nee. Oh man, 7 uur bijna. Ik voel de spanning oplopen. Wat staat er over 2 uur op nummer 1 in onze lijstje? Gaat het horen rond, nou laten we zeggen 8:55 volgens het schema. Dit is nummer 27. Het is niet de eerste keer dat we ze tegenkomen in de lijst. En misschien ook wel niet de laatste keer. Maar dat blijft natuurlijk nog even geheim, want we houden de spanning er lekker in. Op 27 in de HH 333. Signet X en Zopastring.

0: Hoe later het wordt, hoe groter die hits worden, hoe legendarischer de platen ook. Oi, oi, oi. De finale, daar zit je middenin. En ik heb het hier over de House History 333. Dat is dus geen rommel, hè? Oh, deze blijft fijn, hè? Op 26, Forward One, Solid Session. En 27 hoorde je ook nog het anthem van de allereerste.
1: Sensation.
0: Precies, dat was in 2000. Superstring is geëindigd op nummer 27 in de House History. Goed, 7 uur geweest, mensen. Ah, jammer! Nog maar 2 uur.
2: House begon in Chicago en veroverde de hele wereld. House History. 333.

schreeuwalarm gaat weer af. Dat gebeurt er regelmatig hier in de House History 333. Zeker als je deze draait. Nummer 24, House of Venus. En Dishantel. En daarvoor van het legendarische

0: House History 333.
1: Inmiddels zijn wij aanbeland in het ene laatste uur van dit radiofeest. Zo mag ik het wel noemen eigenlijk. En ik ben niet de enige die er zo over denkt. Heb ik de indruk, Joey?
2: Ja, wat?
1: Ik haal hem nog even. We zitten in het ene laatste uur van dit radiofeest. En ik heb het idee dat ik niet de enige ben die er zo over denkt,
2: nee,
1: Joey.
2: Nee, zeker niet.
1: We gaan dit in de herhaling, gaan we dit er even uitknippen. Wat gebeurt er op de socials, ja, man?
2: Nou, er gebeuren heel veel gave dingen. Er komt een House History 333 barbecue.
1: Wat?
2: De datum wordt nog vastgesteld. Zullen we even gaan kijken in de agenda wanneer we kunnen?
1: Zeker.
2: Daar gaan we natuurlijk bij zijn.
1: Ja,
2: er zitten heel veel woorddingen, mama appelsapjes in platen die voorbij komen. Mensen pakken de biertjes, pakken de drankjes. En ze zitten vooral te wachten op die nummer 1. En dat is onwijs gaaf.
1: Ja.
2: En ik zou zeggen, als je zit te luisteren, laat even weten dat je luistert en waar je luistert. Dat geldt via de WhatsApp 06-5139-5139. Rooksignalen, alles wat je wil, is mogelijk.
1: Ja, rooksignalen. Het mag gewoon allemaal. En overigens, we krijgen lekker veel reacties ook uit Vlaanderen. Dat vinden we ook toch wel heel leuk, hoor.
2: Je moet er voorbij zitten. Dus niet het huis van de buren in de fik zetten. Want dat zijn de verkeerde rooksignalen.
1: Doe het niet. Wie weet zijn ze slecht verzekerd of helemaal niet. Dat is helemaal niet handig.
2: Het probleem is wel opgelost. Dat je buren het vervelend vinden dat je radio hard zet.
1: Ja, toch? Dat is wel weer zo, ja. En je hebt gelijk die House History Barbecue.
2: Hey!
1: Multifunctioneel, mensen. Goed, wij horen graag van jullie. Blijf ze sturen. De leuke appjes. En je mag ook via de e-mail reageren, maar dat doet niemand. Maar voor iedereen die nog steeds niet doorheeft hoe WhatsApp werkt, ja, je hebt ze erbij, hoor. Studio@legacy.nl. Dat is studio@legacy.nl. Je kan mailen wat je wilt, hè. We vinden alles prima. Laat je gaan. Gooi het eruit. Het is vrijdag, het lange hemelvaart weekend met zometeen nog nummer 22. Ga ik lekker niet zeggen, ga je zo horen. Dit is 23.

0: hard in zijn leven. En hij is nog steeds best wel actief. Hij draait heel veel op reuniefeestjes en zo. Van die classic feestjes. En dat doet hij nog steeds belachelijk goed. De koning uit België, Yves de Ruiter. En de Rhythm, de Rebel. Op 22, ook hoort hij nog 23. Joe Smooth en The Promised Land. Zeggen mensen nou eet smakelijk tegen ons? Wat
1: ja,
0: lief.
1: Lekker, ja,
0: wat
1: ja.
0: Lief.
1: De Joe Smooth, stond dat niet op Turn of the Bass 1?
0: Dat zou kunnen. Overigens, het verhaal over Joe Smooth. Ja. Even het verhaal over Joe Smooth. Iedereen die denkt dat Joe Smooth dat zingt, dat is dus niet waar. Want Joe Smooth is helemaal geen zanger. Joe Smooth is een producer. Oh. En die heeft in zijn hele leven nog nooit een noot gezongen. Ja, misschien een keertje geprobeerd. En heeft hij gedacht, nou, hier kan ik beter iemand anders voor inhuren. En dat heeft hij ook gedaan in The Promised Land. Hij zingt het dus niet zelf. Dat vind ik dan een leuk weetje.
1: Track 12 trouwens, op Turn of the Bass 1. Ja,
0: ja oké, heel goed.
1: En mooi feitje. Sorry, jij hebt ook ooit op een Turn of the Bass CD gestaan.
0: Ja, op 17.
1: Ja.
0: Ja. Ja.
1: Dat is ook wat.
0: Ja, met Obscure FM. En Michael Jackson is in heaven now. Die.
1: Dat was jij, hè?
0: Dat was ik, ja.
1: Ja, heerlijk. Ja,
0: opgenomen op mijn zolderkamer.
1: Feitjes, mensen, feitjes.
0: Jonas Joost Moed trouwens op nummer 23 en zojuist dus op 22 Yves de Ruiter. En wat leuk, zijn er nog leuke berichten te melden uit het land of uit de landen eigenlijk?
1: Nee, want ik eet even een kip zes.
0: Je zit eventjes een kip zesje weg te werken. Ja. Ongelooflijk, het gaat allemaal door hier. Dit is hem, de finale van de House History 3-3-3. En man, ik weet zeker dat er heel veel mensen zijn die nu in de buurt van de radio zitten. Of de Sonos, of de speaker, of whatever. En denken van... Waar is Moby? Nou, uw gebeden worden bij deze verhoord. Op 21 in de House History 333. Dit is Moby en go!

0: was een hele korte versie van The House of Gold. Waarom was die versie zo kort? Dat weet niemand. Maar we kunnen één ding zeggen, we hebben hem wel helemaal gedraaid. En dat was de bedoeling natuurlijk. Hè? Ja, ja.
1: Het is stil. Ja, prima.
0: Ja, prima. Ik kan me nergens meer druk om maken vandaag. Het is heerlijk. Hey, even een heel speciaal ogenblikje in dit radioprogramma. Mijn allerbestie zit ook mee te luisteren. Dat is leuk, toch?
1: Oh, het ging niet over mij.
0: Nee, jij luistert sowieso mee. Je zit hier, hè. Ach, wat leuk dat lieve Nova ook lekker meeluistert naar dit fijne, lichtzinnige radioprogramma. Is toch leuk?
1: Ja, en ja. Nova is top, zeker.
0: Zeker, zit gewoon lekker ingetuned, zit ze thuis en ze staat nu al op tafel te dansen. Leuk, leuk, leuk. Goed, jij zit even lekker te eten. Zit de avond hapt er inmiddels in, of niet?
1: Ja, zeker, zeker. Ja? Ja, ik had alleen maar een kip 6.
0: Een kip 6?
1: Ja, moet niet gek doen, hè.
0: Een kip 6, oké. Ik heb
1: ook al noten gegeten.
0: Ik heb net sinds heel lang weer iets gegeten van de Mac. Man, wat is het toch smerig.
1: Het blijft gif.
0: Wat is het verschrikkelijk smerig. Je kent het verhaal van die hamburger. Ze hebben ooit eens een keer een foto gemaakt van een Big Mac. Die hebben ze 5 jaar gewoon in de open lucht op tafel hebben ze die laten staan. Ze hebben er elke dag een foto van genomen. En na 5 jaar zag de Big Mac er eigenlijk nog hetzelfde uit als 5 jaar terug. Dat is niet goed, hoor.
1: Nee.
0: Daar is iets niet helemaal goed, hè. Goed. En tot zover de reclame voor McDonald's. Rustig op de socials, niet gebeurde dingen.
1: Wat een onwijs lekkere lijst. Het is genieten. De lijst ook ergens terug te zien? Straks, na 9 uur. Oh ja, wilde jij dat zeggen?
0: Kom. Je mag het zeggen. Want we hebben namelijk heel vaak de vraag van mensen gehad van... ja, die lijst, ik wil hem graag nog eens een keer voor me zien... en even lekker doornemen. Dan hoef je ook niet te shazammen. Dus dat is handig natuurlijk. En daar gaat iets mee gebeuren,
1: ja,
0: met die
1: vanaf 9 uur vanavond is die te zien op legacy.nl.
0: Prima.
1: Mobi, van ons en Mobi. Groeten uit Leimuiden. Wij willen hem graag zien. Oh ja, dat was Ramon.
0: Oké. Okay.
1: Ja. En nog eentje doen? Nog eentje.
0: Ja, heel graag.
1: Ja, de prakweg geboord ASAP. En nu wil ik lekker deelnemen op de socials om jullie te steunen in dit geweldige gebeuren.
0: Ah.
1: Die hard fan van Legacy sinds gisteren. Goed. Vooral van de House History 333.
0: Hoe
1: fantastisch.
0: Leuk is dit? Hartelijk dank. Als ik tegen jou zeg, we gaan nu een plaat draaien van René en Lex. Dan zeg jij dat helemaal niks. Hè?
1: Nee,
0: René en Lex.
1: Nee.
0: Oké, René van der Weijden en Lex van Koevoorden. Ik ken ze allebei al een jaar heel goed. En zij zijn de mannen achter de plaat die je nu gaat horen. Op 19 Atlantic Ocean. Waterfall.

0: Wat hoor ik daar? Hoor ik het goed? Hoor ik het nou goed? Hoor ik daar weer het rave-alarm?
1: Ja hoor, ja hoor. Lekker man.
0: Het rave-alarm gaat hier al sinds gistermorgen, een uurtje of 9. En nu ook nog steeds in het laatste stukje van de House History 333. Je hoorde nummer 18, The At The Villa People en Open Your Eyes. En daarvoor Atlantic Ocean en Waterfall. En die stond op 19. 17 komt eraan. Eerst nog eventjes een leuk berichtje uit de wereld van de socials, hoor ik net van de regie.
2: Ja, je zou bijna een zielig muziekje moeten instarten, want dat hebben we natuurlijk hier niet.
0: Ga ik niet doen.
2: Nee. De tekst is, jullie mogen niet stoppen dadelijk. Denk eens aan al die tere house zieltjes in België en Nederland die straks in de black hole gezogen worden als de lijst voorbij is.
0: Dit is een aanval op ons geweten, begrijp ik. Ja, nou dat is wel gelukt. Ja,
2: ik hou het hierbij goed.
0: Ik voel me echt heel schuldig. Dus op het een, als de show afgelopen is naar huis gaat, dan voel ik me echt schuldig van ik had ook nog daar kunnen zitten en de mensen een plezier kunnen doen om ze uit die black hole te houden.
2: Maar, na 9 uur gaan we nog 12 uur door in de herhaling van vandaag.
0: Precies.
2: Dus dat maakt het toch een beetje goed.
0: Precies, ja. Dus mocht je vandaag hebben gemist, niks aan het handje. Zo meteen gaan we nog even doen alsof het weer vanochtend 9 uur is. Dus eigenlijk zou je nog de hele nacht kunnen doorhalen en verder genieten van de House History 333. En als je hem niet in één keer begrepen hebt, dat is ook handig, dan kun je ook nog een keer luisteren. Dat is toch handig?
2: Ja, toch?
0: Ja, dat dacht ik wel, ja. Oh, wat het wordt steeds spannender. Dit is nummer 17. The Prodigy. Ach, meneertje Flint.

nog steeds gaan in de handjes van omhoog en vullen de dansvloeren zich met een bloedgang. Nummer 16 in de House History 333, dat was Camisra, Let Me Show You. En 17 hoorde je ook nog de Prodigy en dat heerlijke Firestarter. Komt de Prodigy nog een keer voor in de lijst? Ja, het zou zomaar kunnen. Dus maar even niet om erachter te komen, blijf luisteren nog ruim een uur. En dan weet je wat er op 1 staat in House History 333. Dit is nummer 15 uit 1988.

lang. Van 9 tot 9. Live. Dit is de ultieme trip down memory lane. De vetste anthems uit meer dan 35 jaar house music. De house history 303.

0: Ik zeg dat tegen Joey. Wat een snelkookpan is dit, hè? Oh ja, het is even jouw favorietjes uit de lijst.
1: Zet die microfoon schuif dicht. Nog heel even.
0: We moeten door. Nou, we moeten heel hard zijn. We moeten precies om 9 uur klaar zijn van de regie. Die zijn heel streng. 14 staat hier in de lijst. En terecht ook de Cherry Moon Tracks en de House of House. Hoorde je nog nummer 15? En dat was natuurlijk Technotronic en Pomp of the Jam. Man, ik moet het nu gaan zeggen. Het doet me pijn ook. Nog maar een uurtje.
2: House begon in Chicago en veroverde de hele wereld. House history. 333 tracks die de dance

plaatje werd uitgebracht op het label van Michel de Heij. Een half jaar lang hadden zij alleen Michel en Jeroen. En Jeroen had er geen enkel vertrouwen in. Die was helemaal niet tevreden over deze track. Nou, we weten allemaal hoe het afgelopen is. Jeroen Verheij als Grooveyard. We kennen hem natuurlijk ook als Secret Cinema. Dat was nummer 11 in de House History 333. Je hoorde Mary Go Wild. En dit is het begin van de top 10. Ja, we gaan beginnen aan de top 10 met Faithless en Insomnia op 10.

man stond op te treden, ergens in Europa. En dat er een gat zat in het podium. Hij viel daardoor heen. En hij heeft echt in levensgevaar in het ziekenhuis gelegen. Maar gelukkig is hij 100% hersteld. Dat vind ik dan wel mooie berichten. Dat was Paul van Dijk en Foreign Angel. Op 9 in de House History 333. En op nummer 10, de opener van onze top 10. Faithless en Insomnia. En dit is nummer 8. The Age of Love. The Age of Love. In the House History 333 of Legacy. En RGR. Dance. We zijn bijna bij de nummer 1, mensen. Voelen we al een beetje spanning, ja? Zo tegen uit te horen om 5 voor 9. Wat er op 1 staat. The Age of Love. Zet hem maar eens even lekker hard, joh.

Ik krijg net een appje. Heeft de DJ een romantische bui? Zeker wel. Wat een lekkere love song blijft dit toch, hè? Ach, man, man, man, man. Heerlijk. 7 in de House History, 333. Jones en Stefferson en The First Rebirth. Nou, ik voel me als herboren zeker vandaag.

0: Goedemiddag.
1: Charlotte de Witte.
0: Charlotte de Witte. Ja. Dat was trouwens de best verkochte houseplaat van 2024, dat moet ik zeggen. Wat, je had nog een heel grappig berichtje, want ja, er zijn problemen.
1: Ja, echt, ja. Bericht van Sunny. Ik heb namens de geheel nieuwe en uitgebreide House History 333 fanclub de Stichting Correlatie al gebeld. En gewaarschuwd voor de stroom aan hulpverzoeken die als we dadelijk massaal in het zwarte gat naar deze tweedaagse climax gezogen worden als het voorbij is, geheid op gang gaat komen. En maar dat... voor jullie betekent dat... dat het een groot compliment is. Ik hou ervan.
0: Dit is toch een mooi stukje tekst. En dat allemaal in één adem. Hoe doe je dat nou weer?
1: Als de ACO Literatuurprijs toch bestaat?
0: Het is zo mooi dat je...
1: voor jou. Ja.
0: Je ziet iemand een tekst voorlezen en je ziet hem langzaam blauw aanlopen. Dan denk ik, oh, dat is niet goed.
1: Punt maar, en komma's, ja.
0: Je hebt het gehaald, heel goed. Mensen, nog 6 anthems. En dan zit hij erop, de House History 333. En wat hebben jullie ons goed gesupport, zeg. Weet je, ik ga jullie gewoon belonen. Nummer 6, CLS. En ik heb een vraagje. Can you feel it?
2: Can you feel it?

sta hier ook af te tellen hoor. Zeker de platen, maar ook een blik gericht op de klok. Zoveel tijd hebben we nou ook niet meer. Het is bijna klaar mensen met alweer de tweede editie van de House History 333. Jorden nummer 5. Emmanuel Top en Acid Phase. En ook nog CLS

0: The Prodigy en Smack My Bitch Up op nummer 2 in de House History 333. En nu wordt het echt spannend, want er zijn er nummer 2 over. We hebben er 331 gedraaid. Echt, er liggen er nog 2. Spannend toch?
1: Jazeker, ik heb trouwens net hier een uitgelekte boodschap gekregen. Ze zijn erachter wat de nummer 1 is.
0: Echt waar?
1: De rode schoentjes.
0: Als dit niet het goede antwoord is, hoor je nu een alarm. Is niet het goede antwoord dus.
1: Nee.
0: Maar welke is het wel? Ja, dat zeggen we nog even niet. Maar geeft een paar minuten en het gaat er zeker wel gebeuren. Dan ga je horen de absolute numero uno in de tweede editie van de House History 333. Ja. Als je weet dat deze op 2 staat, zou je misschien kunnen weten wat er op 1 staat. Maar ja, garantie tot de deur, hè? En verder niet. Dit is nummer 2. Extreme Tracks en Final Fantasy.

0: Ja, sorry, maar dan heb je toch echt heel ver geschopt als artiest. Als je op nummer 2 eindigt in de House History 333, dan ga je gewoon lekker. En dat geldt natuurlijk voor Extreme Tracks en Final Fantasy. Goed, ik heb een soort dankwoord voorbereid. Nou ja, voorbereid. Ik heb een paar namen op een A4'tje geschreven. Veel meer is het niet terecht, moet uit het bolle boosje komen. Maar ik heb wel de indruk dat Joey nog wat leuke berichten heeft van de andere kant van de dag.
1: Ja, er komt gewoon van alles binnen. En ja. het gaat zo hard. Er komen echt gewoon tientallen berichten per
0: minuut.
1: Ja, gewoon per seconde. Het gaat maar door.
0: Dankjewel.
1: Als je kijkt dat we dit voor het tweede jaar doen. Vorig jaar waren we nog bleu en net nieuw. En alle duizenden berichten zijn binnengekomen deze 2 dagen. En dat is echt...
0: Niet normaal.
1: Ja, fantastisch.
0: Niet normaal.
1: Kippenvel, echt waar.
0: Nou, iedereen die ons heeft ondersteund en eigenlijk ons op die manier een beetje in leven heeft gehouden. Hartelijk dank daarvoor. Het is nu tijd voor de officiële aftiteling van de House History 333. Here we go. Wat een ongelooflijk mooie 2 dagen. Wat hebben we genoten van, om te beginnen, jullie, de luisteraar van dit fijne radioprogramma. Jullie hebben ons, geapplaudisseerd. Jullie hebben ons gecomplimenteerd. Er was geen fout woord te bekennen in alle reacties. Hartelijk dank. Dan het DJ-team. Dat was ook zeer de moeite waard. Björn van Zundert. Dave Donkervoort. Vince Tjolle. Joey Kooivoets.
2: Hey.
0: Wil jij mijn naam even noemen?
2: Erwin van der Biek.
0: Heel goed. Hemmo de Vries, hartelijk dank voor alle hoesjes, alle nummertjes in beeld. En alle andere technische werkzaamheden. En natuurlijk het ritje naar McDonald's. Dan Eva, hartelijk dank voor 10 liter currysoep. Wat?
1: En hij is op.
0: 10 liter currysoep. Mark Holemans van RGR Dance. Ook jij ontzettend bedankt voor deze heerlijke samenwerking. En ik geef je op een briefje. Volgend jaar gaan we deze samenwerking herhalen. En nou maar hopen dat jij er ook zo over denkt. En als allerlaatste wil ik bedanken al onze fans in de Discord-groep. Want die hebben even van zich af geblaard zeggen hoe gaaf ze het vinden. Dat was echt indrukwekkend. Ik zou willen zeggen, applausje voor jullie! Ja! En dat is dit het moment. Dat is dit het moment om jou te laten horen wat volgens ons de allergaafste house-rammer is van de afgelopen 35 jaar.

0: Mercury 333.
1: Twee dagen lang van 9 tot 9.
0: Dit is de House History 333. 33. 33.

0: komen. Het voertuig zaten 5 inzittenden. Die zijn allemaal zwaar gewond naar het ziekenhuis overgebracht. En 1 slachtoffer is inmiddels overleden. Er is door het parket alleszins een verkeersdeskundige aangesteld die vannacht nog ter plaatse is gegaan.
1: En volgens de eerste vaststellingen reed de bestuurder te snel. De Vlaamse regering overweegt een fermettetax op vraag van de Boerenbond en Natuurpunt. Heel wat Vlamingen kopen boerderijen op het platteland op om er villa's van te maken. En ze doen daar dan niet aan landbouw. En dat kan niet, vindt Lode Sijsen van de Boerenbond.
2: Het probleem is dikwijls dat dan ook nog de bijhorende grond niet meer als landbouwgrond kan gebruikt worden, 1. Maar ook dat die nieuwe bewoners dikwijls moeite hebben met landbouwactiviteiten die er nogthans thuis horen. En dat gaat dan over vergunningen voor een nieuwe stal of landbouwactiviteiten, oogstwerkzaamheden, zaaiwerkzaamheden, die alles wat later of wat vroeger op de dag plaatsvinden.
1: Ook Natuurpunt is tegen het opkopen van hoeves, omdat die de open ruimte innemen. Alle supermarktketens in ons land hebben de afgelopen 3 maanden hun prijzen verlaagd. En dat terwijl de inflatie stevig stijgt. Dat blijkt uit eigen onderzoek van HLN. Het is een testresultaat van de verregaande supermarktoorlog, zegt retail-expert Pierre-Alexandre Bille.
3: Ja, we zien dat de prijzen in de supermarkten meestal trager reageren. Maar dit is echt wel zeer traag en zeer uitzonderlijk. We zien zelfs vandaag nog een prijsdaling van meerdere procenten, zowel op verse voeding, op landbouwproducten, op shampoos. Dit is niet de normale gang van zaken.
1: Op lange termijn kan het zorgen voor een plotse stijging van de prijzen en die zullen we dan stevig voelen. De Belastingdienst controleert minder inkomsten uit korte termijn verhuur, zoals Airbnb-woningen. Vorig jaar ging het om zo'n 1200 controles, het jaar voordien nog om ruim 5000. Blijkt uit cijfers van de overheidsdienst Financiën, waarover Leco schrijft. Nochtans zijn die controles nuttig, want in 7 op 10 dossiers waren er overtredingen.

0: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longines Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longines Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service. Altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Droom jij van een stralende gezonde huid? Ontdek de natuurlijke verzorgingsproducten van Meteo. Vegan, dierproefvrij en zonder twijfelachtige ingrediënten. Zorgvuldig samengesteld voor jouw huidtype. Ontdek jouw persoonlijke skincare routine op stralendehuid.com van Meteo.
3: Shisha, shoppie, shoppie, shoppie, shop. Zelf een shoppen plaatsen met het Stanis shoppenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.
4: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op! Ik ben Undymeister. Bestel nu op undymeister.com.
5: Op je radio, telefoon, tablet of pc. Dit is RGR FM.

0: Koning. De specialist in het afprinten en drukken op zelfklevende materialen. Zelfklevers, etiketten, zeefdruk, full color. Sticker Koning heeft altijd een klevende oplossing.
1: Toonaangevend in zelfklevend Sticker Koning.
0: Bestel je zelfklevers en etiketten makkelijk online op stickerkoning.be.
2: Bereik duizenden potentiële klanten met een radiocampagne via RGR. Ga nu naar rgrfm.be en contacteer ons.
0: Bestel nu met kortingscode RADIO op stickerkoning.be.

0: Jared?
1: Who the fuck is Jared?
2: Fuck up. We're going to high. Let's go.

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: Listen up.
4: Yo! The original is back. Leuven 106.7 FM. Via rjrfm.be. En op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant. In Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is...
5: Een zware ongeval in Braschaat in de provincie Antwerpen. Een auto met 5 minderjarigen vloog er uit de bocht. 1 van hen overleefde het niet. Het zou gaan om jongeren tussen 16 en 17 jaar oud uit Braschaat. Je hoort het Antwerpse parket.
6: Mijn voertuig heeft daar de controle verloren over het stuur en is dan eerst met de rechterflank tegen een eerste boom gebotst, waarna dan frontaal tegen nog een andere boom is terechtgekomen. Het voertuig zaten 5 inzittenden. Die zijn allemaal zwaar gewond naar het ziekenhuis overgebracht en 1 slachtoffer is inmiddels overleden.
5: Volgens het parket reed de bestuurder te snel. De Vlaamse regering overweegt een fermettetax op vraag van de Boerenbond en Natuurpunt. Heel wat Vlamingen kopen boerderijen op het platteland op om er villa's van te maken. En ze doen er ook niet aan landbouw, waardoor de grond als zonvreemd bestempeld wordt. Zo gaat er landbouwgrond verloren en is er meer, zegt de Boerenbond.
7: Maar ook dat die nieuwe bewoners dikwijls moeite hebben met landbouwactiviteiten die er nogthans thuis horen. Dat gaat dan over vergunningen voor een nieuwe stal of oogstwerk. Werkzaamheden, zaaiwerkzaamheden, die alles wat later of wat vroeger op de dag plaatsvinden.
5: De Belastingsdienst controleert minder inkomsten uit korte termijn verhuur, zoals Airbnb-woningen. Vorig jaar ging het om zo'n 1200 controles, het jaar voordien nog om ruim 5000. Blijkt uit cijfers van de overheidsdienst Financiën, waarover Leco schrijft. Nochtans zijn die controles nuttig, want in 7 op de 10 dossiers waren er overtredingen. Het is overwegend droog, maar later op de dag kans op buien en onweer. Maxima tot 14 graden. Morgen en maandag opnieuw wisselvallig bij 15 graden. In de loop van de week wordt het wel stilaan warmer en droger met volgend weekend weer echt lenteweer.
8: Every day with cocktails, tapas en more. Audemars 43 Leuven. Zoek jij een coole job?
9: Wegens groot succes is

0: can eat for you.
1: Achtung! Achtung!
2: Dat is goed, jong. Komt uit de film Das Boot. Film uit 1981 over een Duitse onderzeeboot. Pool 96 uit de Tweede Wereldoorlog. Het was de eerste hit van het album Das Boot. Techno dance versie van de melody uit de filmtitel.

0: Een evenement, feestje, verjaardag, communie. Eén adres. Party-crew.be. Horecamateriaal, foodtruck, bierwagen, tenten, kinderanimatie. Kijk op party-crew.be. Of bel Gerrit Wouters op 0495 18 10 70. Dat is 0495 18 10 70.
1: Op je werk luisteren naar RGR kan je productiviteit enorm verhogen. Kijk maar naar ons. Wacht even, dat is een slecht voorbeeld.
2: Op je radio, telefoon, tablet of pc. Dit is RGR FM.

0: Amai, vermachine, dat blinkt nogal, jong.
1: Ja, goed onderhouden, hè.
0: Is dat een mini-graver in 35,3 ton?
1: Nu is een kenner.
0: Heb je dat nieuw gekocht?
1: Maar nee, jong, gehuurd bij Huurland. Daar hebben ze alles voor bouw en tuin.
2: Krijg als proef 10% korting met de ProPas in onze filialen of op huurland.be. Huurland, topmachines voor bouw en tuin. Vlot besteld, snel geleverd.
3: Waar huren werkt.
2: Je vindt Huurland nu ook in Leuven. Ambachtenstraat 3 in Lubbeek.
4: Hamburg Hamburgers. Om lekker te eten begeeft u zich naar de Amerstraat te Aarschot. The best burgers in town. Aangevuld met de lekkerste side dishes. We hebben ze in huis. Spare ribs, salades en pastas. Of ons studentenmenu voor maar €15. Maar ook als u enkel iets wil drinken, kan u bij Hamburg terecht.
5: Ben gedacht.
4: Hamburg is klaar voor de zomer. Vanaf 1 mei. Alle dagen geopend vanaf 10 uur. Kom en proef onze zelfgemaakte en verse cocktails in onze zomerbar. Of op het zonneterras langs de Demer. Waar u tevens kan genieten van een overheerlijk ijsje. Check onze socials voor events en suggesties. Hamburg, Hamburgers, Amersfoort, Aarschot.

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: Listen up.
4: Yo! The original is back. Leuven 106.7 FM via rgrfm.be en op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant en Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is...
5: De minderjarige die tegen een boom reed in Braschaat reed bijna 100 km per uur in een zone 50. Dat bevestigt het Antwerpse parket. Bij dat ongeval kwam één minderjarige om, vier andere tieners zijn zwaar gewond. Aangezien het om 16- en 17-jarigen gaat, waren ze wellicht in overtreding, zegt journaliste Barbara Keuleers.
6: In ons land mag je, als je minderjarig bent, alleen maar rijden met een model 36 voorlopig rijbewijs. En dan mag je maar met de rijinstructeur rijden of met één vaste begeleider. En ook niet tussen 10 uur 's avonds en 6 uur 's morgens.
5: Je kunt nog steeds online Roundup kopen. Dat is een illegale onkruidverdelger met glyfosaat die schadelijk is voor onze gezondheid en het milieu. Het product is dan ook al bijna 8 jaar verboden in ons land voor particulieren, maar het wordt toch nog verkocht, dat ontdekt het Nieuwsblad. Je hoort minister van Consumentenbescherming Rob Peenders.
7: We stellen vast dat vooral in Polen er een markt is ontstaan die zich vooral naar professionele verkopers richt, maar waarbij ook gewone consumenten en dus ook België bestellingen doen. Daardoor overtreed je niet alleen de wet als consument, maar het is vooral de verkoper die de Belgische wetgeving niet naleeft.
5: De Russische president Poetin reist volgende week naar China. Hij wil er de samenwerking met de Chinese president Xi Jinping bespreken. China is de grootste afnemer van Russische olie en gas. Het bezoek van Poetin aan China komt een week na het bezoek van Amerikaans president Trump. Het is overwegend droog, maar later op de dag kans op buien en onweer, maximaal tot 14 graden. Morgen en maandag opnieuw wisselvallig bij 15 graden. In de loop van de week wordt het wel stilaan warmer en droger met volgend weekend echt lenteweer.
8: Karima, Karima. Every day with cocktails, tapas and more. Karima, Oudemar 43 Leuven. Zoek jij een coole job? Wegens groot succes is Karima op zoek naar bartenders. Contacteer ons vandaag via onze socials.
9: We were there in the 90s. So we created the 90s Lovers Radio Show.

0: problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longines Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longines Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service, altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
1: Brasserie Viertap Terillaar. Onze slogan al 25 jaar lang. Geef de klanten een grote kwantiteit van prima kwaliteit tegen een zacht prijsje. Omdat er maar ene de zotste kan zijn. Na Tirol in Opwinter, Ollie's kookpot in Kachevinnen en Ollie's buikje vol in Glabbeek. Nu de Viertap in Rillaar met de enige echte olie. Brasserie Viertap, Molenstraat 1 te Rillaar. Bel en reserveer 0610 30 06 28 of surf naar brasserievietap.be.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Op je radio, telefoon, tablet of pc. Dit is RGR FM.

bootlegversie met het sampletje van Michael Jackson, Wannabe Starting Something, die mama zei, mama zei. Maar dat had je wel door. Casino en Get Funky. En ik heb een mededeling hier van de volgende artiest, Elton Mate. De platenmaatschappij wilde dat ze meer richting R&B gingen. Dat zag ze niet zitten, dat het leidde tot een breuk. En in 96 werkte ze samen met de gelegenheidsformatie B Crew van een zekere Eric Murillo. Ze was intussen bij het label Strictly Rhythm terechtgekomen. En daar boekste haar grootste succes. Ja, daar ging het prima. Heb ik het over dit nummer, 1997. Elton Mate, Free. In de top 10. In de verschillende landen. In de top 10. In de hitlijst in dit geval. Bij ons heeft het ook in de

0: Fantasy Hotel in Dist is een paradijs waar alle verbeelding werkelijkheid wordt. Ga op ontdekking in onze mysterieuze kamers en suites en geniet van deze luxe omgeving. Voorzien van het king-size bed uit jouw dromen. Reserveer in het Scarlet Love Hotel voor een kort of lang verblijf. 013 55 67 91 www.scarlet-club.be. Halensebaan 61 in Diest.
1: Hamburg Hamburgers. Om lekker te eten begeeft u zich naar de Amerstraat te Aarschot. The best burgers in town. Aangevuld met de lekkerste side dishes. We hebben ze in huis. Spare ribs, salades en pasta's. Of ons studentenmenu voor maar 15 euro. Maar ook als u enkel iets wilt drinken, kan u bij Hamburg terecht.
2: Bij gedacht.
1: Hamburg is klaar voor de zomer. Vanaf 1 mei. Alle dagen geopend vanaf 10 uur. Kom en proef onze zelfgemaakte en verse cocktails in onze zomerbar. Of op het zonneterras langs de Demer. Waar u tevens kan genieten van een overheerlijk ijsje. Check onze socials voor events en suggesties. Hamburg, Hamburgers, Amerstraat, Aarschot.

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: Listen up.
4: The original is back. Leuven 106.7 FM via rgrfm.be en op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant en Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is...
5: De minderjarige die tegen een boom reed in Braschaat reed bijna 100 km per uur in een zone 50. Dat bevestigt het Antwerpse parket. Bij dat ongeval kwam één minderjarige om, vier andere tieners zijn zwaar gewond. Aangezien het om 16- en 17-jarigen gaat, waren ze wellicht in overtreding, zegt journaliste Barbara Keuleers.
6: In ons land mag je, als je minderjarig bent, alleen maar rijden met een model 36 voorlopig rijbewijs. En dan mag je maar met de rijinstructeur rijden of met één vaste begeleider. En ook niet tussen 10 uur 's avonds en 6 uur 's morgens.
5: Het Federaal Geneesmiddelenagentschap roept op om vermageringsspuiten correct te gebruiken. Ozempic en Mounjaro zijn heel dure geneesmiddelen. En om de prijs te drukken gebruiken sommige mensen bijvoorbeeld maar een halve spuit, zodat ze langer toekomen. Of proberen ze de spuit open te breken om de laatste druppels eruit te krijgen. Maar dat is niet zonder gevaar, zegt Anne Eekhout van het FAGG.
7: Wij roepen op om dat niet te doen, om de echte te gebruiken zoals beschreven staat in de bijsluiter, een dosis in één keer toe te dienen en zeker ook niet te proberen om die achtergebleven vloeistof te recupereren. Dat is niet veilig, er is risico op infectie en we kunnen in geen geval de kwaliteit van die vloeistof die overblijft nog garanderen.
5: Je kunt nog steeds online Roundup kopen. Dat is een illegale onkruidverstelger met glyfosaat die schadelijk is voor onze gezondheid en voor het milieu. Het product is dan ook al bijna 8 jaar verboden in ons land voor particulieren, maar het wordt dus toch nog verkocht. Dat ontdekt het Nieuwsblad. Minister van Consumentenbescherming Rob Peenders.
8: We stellen vast dat vooral in Polen er een markt is ontstaan die zich vooral naar professionele verkopers richt, maar waarbij ook gewone consumenten en dus ook België bestellingen doen. Daardoor overtreed je niet alleen de wet als consument, maar het is vooral de verkoper die de Belgische wetgeving niet naleeft.
5: De economische inspectie moet dat nu allemaal onderzoeken. Intussen probeert de federale politie de Oost-Europese websites ontoegankelijk te maken. De Amerikaanse FBI heeft een Irakese man opgepakt die het brein zou zijn achter verschillende aanslagen op Joodse doelwitten in Amerika en Europa. Zoals de aanslag op de synagoge in Luik. Het gaat om een man van 32, een kopstuk van een pro-Iraanse militie uit Irak. Hij werd opgepakt in Turkije en zal nu uitgeleverd worden aan de VS. De Russische president Poetin reist volgende week naar China. Hij wil er de samenwerking met de Chinese president Xi Jinping bespreken. En ook belangrijke internationale en regionale dossiers klinkt het. China is een belangrijke economische partner van Rusland, want het is de grootste afnemer van Russische olie en gas. Het bezoek van Poetin aan China komt er een week na het bezoek van de Amerikaanse president Trump. Vanmiddag nog overwegend droog, later kans op buien en onweer maximaal tot 14 graden. Morgen en maandag opnieuw wisselvallig bij 15 graden. In de loop van de week wordt het wel stilaan warmer en droger met volgend weekend ook echt lenteweer.
9: Karima, Karima. Every day with cocktails, tapas and more. Karima, Oudemar 43 Leuven. Zoek jij een coole job? Wegens groot succes is Karima op zoek naar bartenders. Contacteer ons vandaag via onze socials.
10: We were there in the 90s, so we created the 90s Lovers Radio Show.

andere. Je hoorde Ale Lante in de 90s Lovers Radio Show. En er is een samenwerkingsverband van twee Nederlanders. Ze hebben onder andere namen gewerkt. Maar er zit niks bekend bij hoor. Ave Wonder, The Beach Up, Fusion, Star from 99, VK38. Wie verzint het? En dan was er deze van de twee mannen. The Southside Spinners. Back to the 90s and the 90s Lovers. Is dit Love?

0: Een evenement, feestje, verjaardag, communie. Eén adres. Party-crew.be. Horecamateriaal, foodtruck, bierwagen, tenten, kinderanimatie. Kijk op party-crew.be. Of bel Gerrit Wouters op 0495 18 10 70. Dat is 0495 18 10 70.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek Mijn Zorgwinkel.
0: Op je radio, telefoon, tablet of pc. Dit is RGR FM.

Sto. Superstars uit de 90s. Ja, wij hebben ze voor je samengebundeld tot vrijdag en zaterdag tussen 10 en 2, samengesteld door Van Dijk. Ik mag het doen tot 2 uur met een artieste die begin jaren 90 nog de kost verdiende als secretaresse. S'avonds trad ze op in veel clubs en bars in Londen. En het liep lekker. Ze had een soort van demootje gemaakt. Daarbij had ze Fast Car van Tracy Chapman gesampled, maar de single mocht niet uitgebracht worden, want Tracy Chapman, die van Fast Car, had haar akkoord niet gegeven. Illegale kopieën waren er wel, die hebben we niet, maar wel het originele Dreams. Het werd opnieuw uitgebracht toen. Het gevolg? Britse nummer 1 hit.

0: Fantasy Hotel in Dist is een paradijs waar alle verbeelding werkelijkheid wordt. Ga op ontdekking in onze mysterieuze kamers en suites en geniet van deze luxe omgeving, voorzien van het king-size bed uit jouw dromen. Reserveer in het Scarlet Love Hotel voor een kort of lang verblijf. 013 55 67 91 www.scarlet-club.be. Halensebaan 61 in Diest.
1: Hamburg Hamburgers. Om lekker te eten begeeft u zich naar de Amerstraat te Aarschot. The best burgers in town. Aangevuld met de lekkerste side dishes. We hebben ze in huis. Spare ribs, salades en pasta's. Of ons studentenmenu voor maar 15 euro. Maar ook als u enkel iets wilt drinken, kan u bij Hamburg terecht.
2: Ben je terecht?
1: Hamburg is klaar voor de zomer. Vanaf 1 mei. Alle dagen geopend vanaf 10 uur. Kom en proef onze zelfgemaakte en verse cocktails in onze zomerbar. Of op het zonneterras langs de Demer. Waar u tevens kan genieten van een overheerlijk ijsje. Check onze socials voor events en suggesties. Hamburg, Hamburgers, Amersfoort, Aarschot.

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: Yay! The original is back. Leuven 106.7 FM via rgrfm.be en op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant, in Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is...
4: De vijf minderjarigen die met een auto op een boom botsten in Braschaat kwamen van een feestje. Dat bevestigt minister Jan Bon, die de betrokken families kent. Een jongen van 16 die achteraan in de wagen zat kwam om het leven. Van de andere vier zijn er twee in levensgevaar en twee zwaar gewond. Je hoort minister Jan Bon.
5: Ik had begrepen dat ze samen op een feestje waren, dus inderdaad, dat is een vriendengroep. Die families zijn ook gelinkt aan elkaar, die komen bij elkaar over de vloer en zo. Dus dat, is, ja, dat drama wordt gedeeld door een heel brede gemeenschap.
4: De bestuurder reed 100 km per uur in een zone 50. Het is vandaag Pride in Brussel. Zo'n 200.000 mensen komen er op straat voor de rechten van de LGBTQIA+ gemeenschap. Het is een extra speciale editie, want de Brusselse Pride bestaat 30 jaar. Het thema dit jaar is When Times Get Darker, We Shine Bright Together. Want het blijft belangrijk om te vechten, zegt coördinator Frank Schellings.
6: We hebben deze week vernomen dat we op de ILGA-ranglijst, dat is een lijst van landen in Europa waar dat ze zich positioneren qua rechten voor de LGBTQI+ gemeenschap. Wij bevinden ons deze keer op de vierde plaats. Wij stonden daar vorig jaar op de tweede plaats op. Dus we zetten stappen achteruit op wettelijk vlak en op andere zaken in België. Dus we moeten blijven vechten, we moeten vooruit gaan.
4: Vanaf 2:30 deze namiddag trekt de parade door de straten. De Amerikaanse FBI heeft een Irakese man opgepakt die het brein zou zijn achter verschillende aanslagen op Joodse doelwitten, onder meer in ons land. Je hoort journalist Farouk Özgünes.
7: In Luik ontplofte een vuurwerkbom aan een synagoge en in Antwerpen werd in de Joodse wijk een auto in brand gestoken. Gelijkaardige aanslagen waren er ook in Amsterdam, Rotterdam en Londen. Ze werden allemaal opgeëist door een tot dan onbekende terreurorganisatie HAI. En dat blijkt nu een dekmantel te zijn van een Iraakse terreurbeweging die nauwe banden heeft met het Iraans regime.
4: Volgens de openbare aanklager plande hij nu ook nieuwe aanslagen in de VS. De aanslagen zijn een vergelding voor de Amerikaans-Israëlische aanvallen op Iran. Het Federaal Geneesmiddelenagentschap roept op om vermageringsspuiten correct te gebruiken. Ozempic en Mounjaro zijn heel dure geneesmiddelen. En om de prijs te drukken gebruiken sommige mensen bijvoorbeeld maar een halve spuit, omdat ze dan langer toekomen. Of ze proberen de spuit open te breken om de laatste druppels eruit te krijgen. Maar dat is niet zonder gevaar, zegt Anne Eekhout van het FAGG.
8: Wij roepen op om dat niet te doen, om het echt te gebruiken zoals beschreven staat in de bijsluiter, een dosis in één keer toe te dienen. En zeker ook niet te proberen om die achtergebleven vloeistof te recupereren. Dat is niet veilig. Er is risico op infectie. En we kunnen in geen geval de kwaliteit van die vloeistof die overblijft nog garanderen.
4: Vanmiddag nog overwegend droog, later kans op buien en onweer maximaal tot 14 graden. Morgen en maandag opnieuw wisselvallig bij 15 graden. In de loop van de week wordt het wel stilaan warmer en droger met volgend weekend opnieuw echt lenteweer.
9: Every day with cocktails, tapas and more. Karimo. Audemars 43 Leuven. Zoek jij een coole job? Wegens groot succes is Karimo op zoek naar bartenders. Contacteer ons vandaag via onze socials.
10: We were there in the 90s. So we created the 90s Lovers Radio Show.

Maar het is ook niet Gala, maar het is La Vouche. We schrijven 1995. Ze voldeed aan de dansnormen die destijds gebruikelijk waren. Het was eigenlijk allemaal heel simpel. Je had een zangeres nodig die een deftig refrein zong met een rapper die de coupletten rapt. La Vouche, I love to love.

0: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longin Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longin Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service. Altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op! Ik ben Undymeister. Bestel nu op undymeister.com.
3: Op je radio, telefoon, tablet of pc. Dit is RGR FM.

0: Amai, vermachine, dat blinkt nogal, jong.
1: Ja, goed onderhouden, hè.
0: Is dat een mini-graver in 35, 3,5 ton?
1: Nu is een kenner.
0: Heb je dat nieuw gekocht?
1: Maar nee, jong, gehuurd bij Huurland. Daar hebben ze alles voor bouw en tuin.
2: Krijg als proef 10% korting met de ProPas in onze filialen of op huurland.be. Huurland, topmachines voor bouw en tuin. Vlot besteld, snel geleverd.
3: Waar huren werkt.
2: Je vindt Huurland nu ook in Leuven. Ambachtenstraat 3 in Lubbeek.

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: Listen up.
4: The original is back. Leuven 106.7 FM via rgrfm.be en op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant en Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is...
5: De 5 minderjarigen die met een auto op een boom botsten in Braschaat kwamen van een feestje. Dat bevestigt minister Jan Bon die de betrokken families kent. Een jongen van 16 die achteraan in de wagen zat kwam om het leven. Van de andere 4 zijn er 2 in levensgevaar en 2 zwaar gewond. Je hoort Jan Bon.
6: Ik had begrepen dat ze samen op een feestje waren. Dus inderdaad, dat is een vriendengroep. Die families die komen bij elkaar over de vloer en zo. Dus dat is, ja, dat drama wordt gedeeld door een heel brede gemeenschap.
5: De bestuurder reed 100 km per uur in een zone 50. Over een half uur trekt de Pride-parade door Brussel. Zo'n 200.000 mensen komen er op straat voor de rechten van de LGBTQIA+-gemeenschap. Het is een extra speciale editie, want de Brusselse Pride bestaat 30 jaar. Het thema dit jaar is When Times Get Darker, We Shine Bright Together. Coördinator Frank Schellings.
7: We hebben deze week vernomen dat we op de ILGA-ranglijst, dat is een lijst van landen in Europa waar dat ze zich positioneren qua rechten voor de LGBTQI+-gemeenschap. Wij bevinden ons deze keer op de 4e plaats. Wij stonden daar vorig jaar op de 2e plaats op. Dus we zetten stappen achteruit op wettelijk vlak en op andere zaken in België. Dus we moeten blijven vechten, we moeten vooruit gaan.
5: Wie naast een ticket voor de Britse popster Harry Styles greep, heeft geluk. Want plots staan er tickets te koop aan spotprijzen. Op Ticketswap en Marktplaats vind je zelfs kaartjes voor 25 of 50 euro. Opvallend als je weet dat ze het na de officiële ticketverkoop nog doorverkocht werden aan 500 euro. Styles begint vanavond in Amsterdam aan een reeks van 10 optredens. Er trekken buien over het land van west naar oost, maxima rond 14 graden. Ook vannacht buien met minima rond 10 graden. Ook de komende dagen wordt het nog wisselvallig bij een graad of 15.
8: Karimo. Every day with cocktails, tapas and more. Karimo. Oudemar 43 Leuven. Zoek jij een coole job? Wegens groot succes is Karimo op zoek naar bartenders. Contacteer ons vandaag via onze socials.
9: Here we go. Right now. Ready? Turn it up.

0: problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longines Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longines Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longines Service. Altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
3: Op je radio, telefoon, tablet of pc. Dit is R.

Scarlet Fantasy Hotel in Dist is een paradijs waar alle verbeelding werkelijkheid wordt. Ga op ontdekking in onze mysterieuze kamers en suites en geniet van deze luxe omgeving, voorzien van het king-size bed uit jouw dromen. Reserveer in het Scarlet Love Hotel voor een kort of lang verblijf. 013 55 67 91 www.scarlet-club.be. Halensebaan 61 in Diest.

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: Listen up.
4: The original is back. Leuven 106.7 FM via rgrfm.be en op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant en Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is...
5: Langs de E34 tussen Ranst en de Nederlandse grens is een grote zoekactie aan de gang. Naar een vermiste man van 56. Hij verdween 8 maanden geleden in Harelbeke in West-Vlaanderen. Er zouden nu concrete aanwijzingen zijn om daar te zoeken. 130 speurders zoeken een gebied van 55 kilometer af. Bij verschillende winkels van het horlogemerk Swatch is er chaos ontstaan. Vandaag liggen enkele exclusieve stuks in de winkel in samenwerking met het luxe merk Audemars Piguet. Een horloge van dat merk kost normaal tienduizenden euro's, die in samenwerking met Swatch enkele honderden. En dus overal stonden er lange rijen, zegt journalist Jeroen van der Aura.
6: Ook in Antwerpen waren enkele honderden mensen naar de winkel van Swatch gekomen om hun collectors item te bemachtigen, maar dat is voor de meeste niet gelukt, want ook in Antwerpen waren er veel te weinig horloges beschikbaar. De politie moest tussen beiden komen, wierp een barricade op tussen de mensen die een horloge wilden kopen en de winkel zelf.
5: Ook in Brugge stonden er lange rijen. In Nederland blijven verschillende filialen zelfs gesloten om onveilige situaties te vermijden. En voetballer Robert Lewandowski vertrekt na dit seizoen bij Barcelona. Dat heeft hij zelf aangekondigd op sociale media. Lewandowski kwam in 2022 over van Bayern München. Hij scoorde in zijn 4 jaar bij Barcelona 119 doelpunten. Er trekken buien over het land van west naar oost, maxima rond 14 graden. Ook vannacht buien met minima rond 10 graden. En de komende dagen wordt het nog wisselvallig bij een graad of 15. Vanaf woensdag wordt het wel weer warmer en droger.
7: Karima, Karima. Every day with cocktails, tapas and more. Karima, Audemars 43 Leuven. Zoek jij een coole job? Wegens groot succes is Karima op zoek naar bartenders. Contacteer ons vandaag via onze socials.
8: Here we go. Right now.
9: Ready?
8: Turn it up.

0: problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longines Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longines Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service. Altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Op je radio, telefoon, tablet of pc. Dit is RGR FM.

0: Amai, vermachine, dat blinkt nogal, jong.
1: Ja, goed onderhouden, hè.
0: Is dat een mini-graver in 35, 3,5 ton?
1: Is dat een kenner?
0: Heb je dat nieuw gekocht?
1: Maar nee, jong, gehuurd bij Huurland. Daar hebben ze alles voor bouw en tuin.
2: Krijg als proef 10% korting met de ProPas in onze filialen of op huurland.be. Huurland, topmachines voor bouw en tuin. Vlot besteld, snel geleverd.
3: Waar huren werkt.
2: Je vindt Huurland nu ook in Leuven. Ambachtenstraat 3 in Lubbeek.
4: Hamburg Hamburgers. Om lekker te eten begeeft u zich naar de Amerstraat te Aarschot. The best burgers in town. Aangevuld met de lekkerste side dishes. We hebben ze in huis. Spare ribs, salades en pasta's. Of ons studentenmenu voor maar 15 euro. Maar ook als u enkel iets wil drinken, kan u bij Hamburg terecht.
5: Bij gedacht.
4: Hamburg is klaar voor de zomer. Vanaf 1 mei. Alle dagen geopend vanaf 10 uur. Kom en proef onze zelfgemaakte en verse cocktails in onze zomerbar. Of op het zonneterras langs de Demer. Waar u tevens kan genieten van een overheerlijk ijsje. Check onze socials voor events en suggesties. Hamburg, Hamburgers, Amerstraat, Aarschot.

0: talk about.
1: 1, 2, 3.
2: All right, listen up.
3: Hey, listen up.
4: Listen up.
5: Yeah. The original is back. Leuven 106.7 FM. Via rgrfm.be. En op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant. In Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is...
6: Langs de E34 tussen Turnhout en Arendonk is een grote zoekactie aan de gang naar een vermiste man van 56. Hij verdween 8 maanden geleden in Harelbeke in West-Vlaanderen. Er zouden concrete aanwijzingen zijn om daar langs de E34 te zoeken. 130 speurders nemen aan de zoekactie deel. Een cipier van de gevangenis in Haren is aangehouden in een onderzoek rond drugs en corruptie. Dat bevestigt het parket van Brussel. De man zou gsm's en drugs hebben binnengesmokkeld in de gevangenis en zelf ook drugs hebben gebruikt. De man werkte op de vrouwenafdeling. Volgens Sud-Info kreeg hij in ruil seksuele gunsten. Vorig jaar werden al meerdere werknemers van dezelfde gevangenis opgepakt in een gelijkaardig onderzoek. Op de Malediven is een reddingsduiker om het leven gekomen terwijl hij op zoek was naar de lichamen van 4 Italiaanse toeristen. Die waren omgekomen bij een duikongeluk. De reddingsduiker raakte gewond toen hij een grot wilde verkennen op zo'n 50 meter diepte. Hij werd nog bovengehaald en in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Daar is hij later overleden. En in ons vrouwenvoetbal pakte OH Leuven voor de 2e keer op rij de titel. OH Leuven won op de voorlaatste speeldag van Club Brugge met 0-2. En met 7 punten voorsprong kan de nummer 2 Anderlecht hen niet meer inhalen. OH Leuven was trouwens na zijn titelwinst vorig seizoen de eerste Belgische vrouwenploeg die de knock-outfase van de Champions League haalde. Er trekken buien over het land van west naar oost, maxima rond 14 graden. Ook vannacht buien met minima rond 10 graden. De komende dagen blijft het nog wisselvallig bij een graad of 15. Vanaf woensdag wordt het wel warmer en droger.
7: Karima. Every day with cocktails, tapas and more. Karima. Audemars 43 Leuven. Zoek jij een coole job? Wegens groot succes is Karima op zoek naar bartenders. Contacteer ons vandaag via onze socials.
8: Here we go. Right now. Ready? Turn it up.

0: Een evenement, feestje, verjaardag, communie. Eén adres. Party-crew.be. Horecamateriaal, foodtruck, bierwagen, tenten, kinderanimatie. Kijk op party-crew.be. Of bel Gerrit Wouters op 0495 18 10 70. Dat is 0495 18 10 70.
1: Brasserie Viertap Terillaar. Onze slogan al 25 jaar lang. Geef de klanten een grote kwantiteit van prima kwaliteit tegen een zacht prijsje. Omdat er maar één de zotste kan zijn. Na Tirol in Opwinter, Ollie's Kookpot in Kaggevinne en Ollie's Buikje Vol in Glabbeek. Nu de Viertap in Rillaar met de enige echte Ollie. Brasserie Viertap, Molenstraat 1 te Rillaar. Bel en reserveer 0610 30 06 28 of surf naar brasserievietap.be.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Op je radio, telefoon, tablet of pc. Dit is RGR FM.

0: Koning. De specialist in het afprinten en drukken op zelfklevende materialen. Zelfklevers, etiketten, zeefdruk, full color. Sticker Koning heeft altijd een klevende oplossing.
1: Toonaangevend in zelfkleven. Sticker Koning.
0: Bestel je zelfklevers en etiketten makkelijk online op stickerkoning.be.
2: Bereik duizenden potentiële klanten met een radiocampagne via RGR. Ga nu naar rgrfm.be en contacteer ons.
0: Bestel nu met kortingscode RADIO op stickerkoning.be.

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: Yo! The original is back. Leuven 106.7 FM via rjrfm.be en op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant, in Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is.
4: De bestuurder van het zware ongeval in Braschaat had geen rijbewijs. Dat bevestigt het Antwerpse parket. Het gaat om een jongen van 17. Hij botste met een auto met 4 passagiers, allemaal minderjarigen, tegen een boom. Een jongen van 16 kwam daarbij om het leven. Alle andere inzittenden raakten zwaar gewond. 2 van hen zijn nog in levensgevaar. Het ongeval wordt verder onderzocht, zegt journaliste Katrien Sales.
5: Camerabeelden in de buurt worden verzameld, getuigen worden gehoord. Er wordt ook onderzocht of de inzittenden hun gordel aan hadden en of er sprake kan zijn van rijden onder invloed van alcohol of drugs. Ik hoor ook dat die jongeren blijkbaar samen op een feestje waren, hier even verderop in dezelfde straat.
4: Het staat al vast dat de bestuurder veel te snel reed. In Brussel is de Pride-parade aan de gang. Duizenden mensen doen daaraan mee uit steun voor de LGBTQIA+-gemeenschap. Het is de 30ste editie. Het thema is When Times Get Darker, We Shine Bright Together. Omdat de LGBTQIA+-rechten onder druk staan. In de Oostenrijkse hoofdstad Wenen trekken zo'n 1000 mensen door de straten. In de stad vindt straks het Eurovisie Songfestival plaats. De actievoerders vinden het niet kunnen dat Israël mag meedoen. Journaliste Aagje van Tomme is ter plaatse.
6: No stage for genocide, roepen ze. Het is een rustige betoging. De grootste wel die we sinds het begin van deze week hier gezien hebben in Wenen. Ze zullen nog doorstappen tot ongeveer op 400 meter van de Wiener Stadthalle, waar het Songfestival plaatsvindt. Dichter mogen ze van de politie. Niet komen.
4: Mogelijk volgt er straks nog protest in de zaal tijdens de act van Israël. Er zijn wel heel wat extra veiligheidsmaatregelen genomen. Bultrugwalvis Timmy is dood, dat meldt het Deense persagentschap. Gisteren was op het Deense eiland Anholt een dode walvis aangespoeld en het blijkt wel degelijk om Timmy te gaan. Die was eerder met een grote reddingsactie terug naar de Noordzee gebracht nadat hij was gestrand voor de Duitse kust. Je hoort marinebioloog Kelle Moreau.
7: De inschatting was dat het sowieso slecht zou aflopen. Enerzijds omdat natuurlijk ervan uitgegaan wordt dat er voorafgaand aan die lange reeks van strandingen al gezondheidsproblemen waren. Maar ook het feit dat dat dier daar zo lang heeft gelegen in ongunstige omstandigheden, waarbij het eigen gewicht drukt op de organen, waarbij het zoutgehalte te laag is.
4: In ons vrouwenvoetbal pakt OH Leuven voor de 2e keer op rij de titel. OHL won op de voorlaatste speeldag van Club Brugge met 0-2. En met 7 punten voorsprong kan de nummer 2 Anderlecht hen niet meer inhalen. OH Leuven was trouwens na zijn titelwinst vorig seizoen de eerste Belgische vrouwenploeg die de knock-outfase van de Champions League haalde. Vanavond op de meeste plaatsen droog met opklaringen. Vannacht komen er meer wolken opzetten met buien. Morgen buien met kans op onweer, maximaal tot 16 graden. De volgende dagen blijft het wisselvallig. Vanaf woensdag wordt het droger en warmer.
8: Karima. Every day with cocktails, tapas and more. Karima. Audemars 43 Leuven. Zoek jij een coole job? Wegens groot succes is Karima op zoek naar bartenders. Contacteer ons vandaag via onze socials.
9: Here we go. Right now. Ready? Turn it up.

0: Een evenement, feestje, verjaardag, communie. Eén adres. Party-crew.be. Horecamateriaal, foodtruck, bierwagen, tenten, kinderanimatie. Kijk op party-crew.be. Of bel Gerrit Wouters op 0495 18 10 70. Dat is 0495 18 10 70.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek Mijn Zorgwinkel. Winkel.nl.
2: Shisha, shoppie, shoppie, shoppie, shop. Zelf een shoppen plaatsen met het Stanis shoppenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.
3: Op je radio, telefoon, tablet of pc. Dit is RGR FM.

0: Fantasy Hotel in Dist is een paradijs waar alle verbeelding werkelijkheid wordt. Ga op ontdekking in onze mysterieuze kamers en suites en geniet van deze luxe omgeving, voorzien van het king-size bed uit jouw dromen. Reserveer in het Scarlet Love Hotel voor een kort of lang verblijf. 013 55 67 91 www.scarlet-club.be. Halensebaan 61 in Diest.
1: Hamburg Hamburgers. Om lekker te eten begeeft u zich naar de Amerstraat te Aarschot. The best burgers in town. Aangevuld met de lekkerste side dishes. We hebben ze in huis. Spare ribs, salades en pasta's. Of ons studentenmenu voor maar 15 euro. Maar ook als u enkel iets wilt drinken, kan u bij Hamburg terecht.
2: Bij gedacht.
1: Hamburg is klaar voor de zomer. Vanaf 1 mei. Alle dagen geopend vanaf 10 uur. Kom en proef onze zelfgemaakte en verse cocktails in onze zomerbar. Of op het zonneterras langs de Demmer. Waar u tevens kan genieten van een overheerlijk ijsje. Check onze socials voor events en suggesties. Hamburg, Hamburgers, Amerstraat, Aarschot.

0: gentlemen.
1: That was so good.
2: One, two, three.
3: All right, listen up.
4: Hey, listen up.
5: Listen up.
6: The original is back.
5: Back.
6: Leuven 106.7 FM. Via rgrfm.be. En op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant. In Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is...
7: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longines Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longines Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service. Altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: Shisha, shoppie, shoppie, shoppie, shop. Zelf een shoppen plaatsen met het Stanis shoppenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.
10: Op je radio, telefoon, tablet of pc. Dit is RGR FM.
11: Boeken, Westen of Buigen!

and I give you an orgasm regelrecht terug naar de jaren 90. En RGR Boekradio was destijds een van de weinige radiostations die dit nummer draaide vanwege, ja, je weet wel, als je de tekst goed beluistert. Bart Smolders. Goedenavond, welkom erbij. Dit is een nieuwe aflevering van de Back to the Boonk Radio Show. 2 uur lang zijn we weer klaar voor de beste retro vibes uit onze kast te halen en jouw radio te laten daveren. B2B. Freefall, Skydive, Komakino, Man on Mars, Dave Kane, Zero Plus. En ook DJ Manu

mocht je buren komen klagen dat je radio te luid staat, gewoon één antwoord geven. Wat je nu hoort is allemaal cultureel erfgoed. RGRFM. Geboren in de jaren 90 in de Afterclub Karat. Deze Zolex present Karatrex No. 3 en The Beautiful Inside. Met daarvoor nog Saj en It's My Life. En nu gaan we zweven, vrienden. Zometeen Free Fall met Skydive, maar eerst Octave One featuring Anne Saunderson en The Black Water.

0: like an angel.
1: Wees niet eerlijk, deze muziek doet ons alleen maar terugdenken aan rockmachines. Lichten die flikkerden van links naar rechts en overvolle discotheken en nachten die veel te lang duurden. Misschien wel in Atmos in Hasselt, want daar werd deze plaat geboren. Aqualords met Children of the Demon. En daarvoor nog die oeroude klassieker Comacchino en Man on Mars.

0: Bunker in je radio met DJ Manu en The Shaker. En daarvoor nog die echte partyklassieker van Jordan & Baker met Explode.
1: Kabunke, bunke!
0: Jawel hoor. En straks in deel 2 gaan we ook nog lekker bunken in Back to the Bunk Radio Show. En er is iets heel speciaals straks aan deel 2. Want we draaien allemaal nummers tussen...

2 van Westbam. B2B. Hier is nog Molotone en Molotone. En laat hem ondertussen knallen. En zet hem vooral klem op RGRFM. Dit is Back to the Bunk. Radio show. Goeie avond.

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: Listen up.
4: The original is back. Leuven 106.7 FM. Via rgrfm.be. En op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant. In Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is... Brasserie Viertap de Rillaar. Onze slogan al 25 jaar lang. Geef de klanten een grote kwantiteit van prima kwaliteit tegen een zacht prijsje. Omdat er maar ene de zotste kan zijn. Na Tirol in Opwinter, Ollie's kookpot in Kaggevinne en Ollie's buikje vol in Glabbeek. Nu de Viertap in Rillaar met de enige echte Ollie. Brasserie Viertap, Molenstraat 1 te Rillaar. Bel en reserveer 0610 30 06 28 of surf naar brasserieviertap.be.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Shisha, shoppie, shoppie, shoppie, shop. Zelf een shoppen plaatsen met het Stanis shoppenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.
7: Op je radio, telefoon, tablet of pc. Dit is RGR FM.
8: Boeker, Westen of Buigen. Je hoort hem overal in Vlaams-Brabant. Waar je ook luistert, de mannen met een missie zijn er altijd bij.
9: En nou,
8: this is the station of a young generation.
10: Dit is lokale radio.

0: Outer Space was de opener van deel 2 van de Back to the Bunker Radio Show van The Prodigy. Een van de succesvolste groepen die de dansmuziek van de jaren 90 van de 20e eeuw heeft voortgebracht.
1: Bart Smulders.
0: En zo heten we je welkom in deel 2 van Back to the Bunker Radio Show. En ik zei het daar straks al, in deel 2 gaan we enkele klassiekers draaien. Retro vibes tussen 1990 en 1995. En deze Prodigy die kwam bijvoorbeeld al uit 92.
2: B2B.
0: En we blijven in dat succesvol jaar 1992 met deze hit classic Retro

0: herkent ze nog allemaal, die retro vibes van begin jaren 90. Hole in One met X-Paradise. Bass Boy, Let the Bass Be Louder. En dit was Westbam met Monkey Say, Monkey Do. En die Westbam, die komt zometeen ook nog eens langs. Maar eerst Hard Floor en Drug Overload.
1: Bart Smulders.
2: He's not your ordinary drug dealer. This man is the drug overload.

in 1992 de officiële anthem van de Mayday Party, de Mayday Rave. Origineel in Duitsland dus, ondertussen bestaat hij al jaren niet meer. Maar in die tijd was dat zo succesvol, je kan het gewoon niet voorstellen. Je moet maar eens wat links of rechts filmpjes op YouTube opzoeken en dan krijg je er ongetwijfeld een beeld van. Westbam met Mayday Anthem en daarvoor nog Marmion en de Schönenberg. Blijf bij ons, Interactive Dildo en Time to Time met Omnibus.

DJ Tom en Norman met The Tales of Mystery. En als je het daarvoor nog herkent, een bonsai classic uit begin jaren 90, Trax Calibur en The Dreamer. B2B. En plots is het alweer later dan je zelf beseft. Het einde is weer aangebroken, beste vrienden. Dit was hem voor deze week Back to the Bunk Radio Show. Ik laat je nog met een absolute classic uit die beginjaren van 90. Van de Fortran 5 en Heart on the Line. Blijf bunken en graag tot volgende week. Bart

0: One, two, three.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: Listen up.
4: The original is back. Leuven 106.7 FM. Via rgrfm.be. En op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant. In Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is...
5: Karimo. Every day with cocktails, tapas and more. Karimo. Audemars 43 Leuven. Zoek jij een coole job?
6: Wegens groot succes is Karimo op zoek naar bartenders.
5: Contacteer ons vandaag via onze socials.
7: Here we go.
8: Right now.
7: Ready?
8: Turn it up.
4: Dit is RG.

0: problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longin Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longin Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service. Altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
1: Brasserie Viertap Te Rillaar. Onze slogan al 25 jaar lang. Geef de klanten een grote kwantiteit van prima kwaliteit tegen een zacht prijsje. Omdat er maar één de zotste kan zijn. Na Tirol in Opwinter, Ollie's Kookpot in Kaggevinne en Ollie's Buikje Vol in Glabbeek. Nu de Viertap in Rillaar met de enige echte Ollie. Brasserie Viertap, Molenstraat 1 Te Rillaar. Bel en reserveer 0610 30 06 28 of surf naar brasserievietap.be.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.be.
3: Op je radio, telefoon, tablet of pc. Dit is RGR FM.

0: Hamburg Hamburgers. Om lekker te eten begeeft u zich naar de Amerstraat te Aarschot. The best burgers in town. Aangevuld met de lekkerste side dishes. We hebben ze in huis. Spare ribs, salades en pasta's. Of ons studentenmenu voor maar 15 euro. Maar ook als u enkel iets wilt drinken, kan u bij Hamburg terecht.
1: Bij gedacht.
0: Hamburg is klaar voor de zomer. Vanaf 1 mei. Alle dagen geopend vanaf 10 uur. Kom en proef onze zelfgemaakte en verse cocktails in onze zomerbar. Of op het zonneterras langs de Demmer. Waar u tevens kan genieten van een overheerlijk ijsje. Check onze socials voor events en suggesties. Hamburg, Hamburgers, Amerstraat, Aarschot. Turn your radio down. Turn it up loud and feel the beat.
2: Dance Department.

0: της RKR Dance Department. 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
0: Listen up. The original is back. Leuven 106.7 FM via rkrfm.be en op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant en Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is
3: Karima. Karima. Every day with cocktails, tapas and more. Karima. Audemars 43 Leuven. Zoek jij een coole job?
4: Wegens groot succes is Karima op zoek naar bartenders.
3: Contacteer ons vandaag via onze socials.
5: Here we go.
6: Right now.
5: Ready?
6: Turn it up.
0: Dit is RG.

0: Op je werk luisteren naar RGR kan je productiviteit enorm verhogen. Kijk maar naar ons. Wacht even, dat is een slecht voorbeeld.
1: Op je radio, telefoon, tablet of pc. Dit is RGR FM. Busted out, non-stop, rhythm and dance.
2: What's up, everybody?
1: Please welcome
0: RGR.

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: Listen up.
4: Yo! The original is back. Leuven 106.7 FM via rgrfm.be en op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant en Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is
5: Karima. Karima. Every day with cocktails, tapas en more. Karima. Audemars 43 Leuven. Zoek jij een coole job?
6: Wegens groot succes is Karima op zoek naar bartenders.
5: Contacteer ons vandaag via onze socials.
7: Here we go.
8: Right now.
7: Ready?
8: Turn it up.
4: Dit is RG.

0: Vegas riviert op Terillar. Onze slogan al 25 jaar lang. Geef de klanten een grote kwantiteit van prima kwaliteit tegen een zacht prijsje. Omdat er maar ene de zotste kan zijn. Na Tirol in Opwinter, Ollie's kookpot in Kachevinnen en Ollie's buikje vol in Glabbeek. Nu de Viertap in Rillaar met de enige echte Ollie. Brasserie Viertap, Molenstraat 1 te Rillaar. Bel en reserveer 0610 30 06 28 of surf naar brasserieviertap.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Boost je tafel met servietten van Ava. Tot en met 17 mei, 2 plus 1 gratis op alle servietten. 3 kiezen en maar 2 betalen. Kies je favoriete kleuren en breng de lentesfeer tot op je tafel. Spring binnen bij Ava of ontdek alles op ava.be. Actievoorwaarden in de winkel en online.
3: Op je radio, telefoon, tablet of pc. Dit is RGR FM. Rhythm and Dance. RGR, the Dance Department.

0: One, two, three.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: Listen up.
4: Yeah. The original is back. Leuven 106.7 FM. Via rgrfm.be. En op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant. In Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is...
5: Karima. Every day with cocktails, tapas en more. Karima. Audemars 43 Leuven. Zoek jij een coole job?
6: Wegens groot succes is Karima op zoek naar bartenders.
5: Contacteer ons vandaag via onze socials.
7: Here we go.
8: Right now.
7: Ready?
8: Turn it up.
4: Dit is RG.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Boost je tafel met servietten van Ava. Tot en met 17 mei, 2 plus 1 gratis op alle servietten. 3 kiezen en maar 2 betalen. Kies je favoriete kleuren en breng de lentesfeer tot op je tafel. Spring binnen bij Ava of ontdek alles op ava.be. Actievoorwaarden in de winkel en online.
2: Op je radio, telefoon, tablet of pc. Dit is RGR FM.

0: Op je werk luisteren naar RGR kan je productiviteit enorm verhogen. Kijk maar naar ons. Wacht even, dat is een slecht voorbeeld.
1: Op je radio, telefoon, tablet of PC. Dit is RGR FM.